elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Citydijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en 2 agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen 2 Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk. Waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. En maak kans op een heerlijk nachtje aan zee met ontbijt en diner. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. En het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Lely Stedeling raakt baan op Schiphol kwijt na een Satudara-verleden. En 40 jaar Flevoland wordt gevierd met theater, maar niet in een theaterzaal. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
3: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen, de verkeersinformatie. De ANWB die verwacht een kleine ochtendspits op deze donderdagochtend. Maar de eerste flitsers die staan er alweer. N307 bij Dronten in beide richtingen 105,5 en de N50 bij Ens. Hectometerpaal 264,1.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: George Michael en Fast Love. En daarvoor Jamie Little met Another Day. Dit is Flevoland is wakker. En ja. Waar gaan we het zo meteen over hebben, Leo?
1: Ja, we zijn een beetje jarig.
0: Is dat zo?
1: Ja, we staan met z'n allen 40 jaar. De provincie Flevoland bestaat 40 jaar. Kun je natuurlijk een borrel schenken op het provinciehuis. Wij Flevoland borden neerzetten. Maar straks een theatergroep die daar aandacht aan besteedt.
0: En we hebben nog een tip voor je voor de dag van morgen. Naar de Bengals.

0: Heb je wel eens gedanst als een Egyptian?
1: Nee, ik ga het ook niet nadoen.
0: Nee, okay.
1: Het is nog te vroeg voor.
0: Ja, dat snap ik heel goed.
1: Kork, maar als je meekeek, daar zag je het filmpje natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Daar zelfs prinses Diana deed het. Maar het is natuurlijk gedrukt, maar die zat naast.
0: Ja. Ja.
1: Naast Kareltje.
0: Ja, zeker. Walk Like an Egyptian hoorde je van de Bengals.
1: De provincie bestaat 40 jaar, maar ja, wat maakt iemand nou tot een echte Flevolander? En hoe klinkt en smaakt onze provincie eigenlijk als je het vangt in een verhaal?
0: Theatergroep Suburbia trok de afgelopen tijd dwars door de polder om verhalen en lokale producten op te halen bij boeren en vissers. Het resultaat is een bijzondere jubileumlezing midden op de Lelystadse klei. In een driedelige serie duiken we in de totstandkoming van dit project. Je hoort acteur Soufiane Mouzouli.
2: Flevoland, ik ben hier geboren, ik ben hier opgegroeid. Het is gewoon mijn thuishaven eigenlijk.
3: En die thuishaven viert feest. Onze provincie bestaat 40 jaar. Het theatergroep Suburbia grijpt die gelegenheid aan met het spelen van een lezing over voedselzekerheid. Het decor van die lezing is boerderij Saaland in Lelystad. Akkerbouwer Wim Stegeman stelt zijn akkers beschikbaar. Zijn ouders waren pioniers van het eerste uur.
4: Die hebben greppels gegraven. Ja, de vaders dan, de moeders niet.
3: Dat harde werken in de klei maakt Stegeman een ras Flevolander. Maar je hoeft volgens hem geen polderpionier als ouder te hebben om erbij te horen.
4: Ik denk ook, als je dat niet hebt gedaan, kun je echte Flevolander worden. Dus zeg maar, oorspronkelijk was dat wel zo, hè? Dus het voelt wel, goh, ik ben een oorspronkelijke Flevolander. Maar ik merk wel dat we hier in Flevoland nu wel een soort eigenheid aan het krijgen zijn. Dus ook, ik denk ook als je hier uiteindelijk 10 jaar geleden bent gekomen en je hebt die eigenheid, dat voel je, dan ben je ook Flevolander.
3: Voor de jubileumvoorstelling over die Flevolandse eigenheid is een speciale cast samengesteld. Regisseur Eveline de Boer heeft een lading aan bekende namen ingevlogen.
5: Tanja Yes hebben we. We hebben
6: Ferdi Stofmeul.
5: We hebben Noah de Nooy en Rochelle Deekman. En ik heb ze heel specifiek uitgezocht omdat ze allemaal woonachtig zijn of afkomstig uit Flevoland. En er zijn er meer dan je denkt.
3: En acteur Soufiane Mouzouli is dus één van die bekende Flevolanders. Hij kijkt er naar uit om de theatrale lezing op 5 september buiten op de akker te spelen.
2: Dan heb je niet alleen maar de lezing, maar dan heb je ook meteen het gevoel erbij. En dat is dan toch weer net een stukje verder dan in een theaterzaal. Want dan zou je als decorontwerper nog ook zeg maar een soort boerderij moeten ontwerpen. Maar hier worden nog extra zintuigen geprikkeld juist inderdaad. Doordat je ziet dat het op een boerderij is, je ruikt de velden. En je hoort af en toe misschien een vogeltje of een weet ik veel wat. Maar alles wat met een boerderij te maken heeft. En dat krijg je dan als kijker, krijg je dat dan mee. Dus dat is eigenlijk een extraatje krijg je. Dit krijg je niet normaal bij een theatervoorstelling.
1: Als laatste was dat acteur Soufiane Mouzouli in een bijdrage van verslaggever Arie Meijer. Morgen deel 2 van deze drieluik dan aandacht voor de snuffelstages die Eva en Soufiane liepen bij vissers en boeren.
0: Zometeen bij Flevoland is wakker. De berichten buiten de provincie.

0: Ja, zijn oorsprong is bij Maneskin. Maar zo zeker ook met Tyler en Nile Rodgers klinkt het ook wel als een goed trio. Damiano David hoorde hij dus met Talk To Me. Berichten buiten de provincie.
1: Inwoners van Overasselt mogen sinds gisteravond laat weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven ingetrokken. Oproep kwam er omdat ze niet wisten of er nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht. Deze mensen waren gisteravond toch op straat, want ja, ze moesten boodschappen doen.
2: Ja, klopt. Ja, we moeten toch eten.
3: Nee, ik wilde een keer iets.
4: De politie zegt het niet zomaar, toch? Blijf binnen.
3: Moet ik dan 2 weken lang binnen blijven en hopen dat ze een keer weggaan?
5: Ik ben niet zo bang aangelegd wat dat betreft. Ja, wat willen ze doen? Die zijn natuurlijk allemaal al gevlucht. En de politie had de weg goed afgezet, dus ik ben...

0: Ik nergens bang voor.
1: Nou, het was maar een dagje.
2: Ja. Heb je geen blikbonen in huis, denk ik dan. Maar goed.
1: Ja, ik heb dat niet.
2: Nee?
1: Okay. Dus ik ben ook een type die dan eigenlijk naar de supermarkt moet.
2: Een van de twee agenten die gisteren nacht in Overasselt werd neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond, zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
3: Ik moest uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
1: Drummer Alex van Halen van rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. En dat is te horen bij De Gelderlander.
4: Nijmegen has also written a remarkable chapter in the history of rock music. Yes, a warm hat. The myth and the myth.
1: Ja, nog voordat Bruls was uitgesproken klonk er al luid applaus. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. De broers groeiden op in Nijmegen en toen Alex 9 was verhuisde het gezin naar Amerika. En de band stopte toen medeoprichter Eddie Van Halen in 2020 overleed. Tot zover de berichten buiten de provincie.

0: Men at Work met Down Under.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Raad van State buigt zich over een zaak van een stel uit Lelystad. De man, een voormalig bestuurder van motoclub Satudara, verloor zijn baan als beveiliger op Schiphol nadat de minister van Binnenlandse Zaken zijn verklaring van geen bezwaar had ingetrokken. Ook zijn partner raakte haar verklaring kwijt. Daarop stapt het koppel naar de Raad van State om dat aan te vechten. De man zou een risico vormen voor de nationale veiligheid. De Lelystedeling zegt zich machteloos te voelen omdat hij de AIVD-rapportage waarop het besluit is gebaseerd niet mag inzien. De Raad van State doet over enkele weken uitspraak. Een projectontwikkelaar uit Emmeloord wil 27 appartementen bouwen in Tollebeek, op de plek waar nu nog café-restaurant De Goede Aanloop staat. Het café staat al een aantal jaar te koop, maar een geschikte opvolger is volgens de ontwikkelaar niet gevonden. Daarom ontstond het plan voor woningbouw. De gemeenteraad van Noordoostpolder buigt zich later deze maand over het voorstel. De balstuw naast de Ramspoolbrug is opgeblazen en krijgt een flinke onderhoudsbeurt. Rijkswaterstaat inspecteert de komende weken de binnenkant van de stormvloedkering. Er wordt onder meer slip weggehaald en het doek wordt gecontroleerd en gerepareerd. Door de werkzaamheden moet de scheepvaart 3 weken omvaren via Zwolle. Het onderhoud moet op 20 september klaar zijn. 40 jaar Flevoland wordt gevierd met theater, maar niet in een theaterzaal. Op boerderij Saaland in Lelystad staat zaterdag de relatie tussen mens, klei en voedsel centraal tijdens het festival Wij Flevoland van theatergroep Suburbia. Volgens acteur Soufiane Mouzouli is het heel bijzonder om op een boerderij te spelen.
2: Hier worden nog extra zintuigen geprikkeld juist. Doordat je ziet dat het op een boerderij is, je ruikt de velden. En je hoort af en toe misschien een vogeltje of een weet ik veel wat. Maar alles wat met een boerderij te maken heeft. En dat krijg je dan als kijker, krijg je dat dan mee. Dus dat is eigenlijk een extraatje krijg je.
0: De makers hebben inspiratie gehaald van de boeren en vissers in de provincie. Die verhalen vormen nu de basis van de voorstelling over voedselzekerheid en de toekomst van het land. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren, omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Maar er zijn geen aanwijzingen voor. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen 2 Britse clubs. Manchester City betaalt €145 miljoen om Fernandez over te nemen van Chelsea.
4: Goedemorgen. We beginnen de dag meest droog met een mix van wolkenvelden en zonnige perioden in Flevoland. Gedurende de dag kan lokaal wel een enkel buitje voorkomen, zeker in de middag is dat het geval. Maar op de meeste plekken blijft het gewoon een lange tijd weer droog vandaag, bij temperaturen die opgelopen naar zo'n 20, lokaal misschien 21 graden, bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Vanaf donderdag gaat de wisselvalligheid weer toenemen, zeker vrijdag kunnen we op grotere schaal weer wat meer regen verwachten. Maar aan de temperatuur, en daar verandert voorlopig weinig iets aan, want dagelijks komt de temperatuur uit rond 20 of 21 graden.
5: Dankjewel Berend van Weerplaza. Alleen maar flitsers op dit moment. A27, Almere, Hilversum, Almere bij 108,5. A6, Lelystad, Muidenberg, 62,2. A6, Emmeloord, Lelystad bij 83,5. De N307 bij Dronten in beide richtingen bij 105,5. En de N50 bij Ens, 264,1. Nou, heb je er nou nog één? Die mag, naar de app van Flitsmeister. Wie heeft het als kind niet gedaan? Riddertje spelen. Nou, morgen mag iedereen het weer.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: gonna shake your tree. De Steve Miller Band met The Joker bij Flevoland is wakker.
1: Bij de burg van Kuinderen wordt deze week opnieuw archeologisch onderzoek gedaan. De resten van het middeleeuwse kasteel kwamen na de drooglegging van de Noordoostpolder tevoorschijn en werden al in 1943 onderzocht.
0: En nu gaan archeologen opnieuw de bodem in, onder meer met technieken die ze toen nog niet hadden. En dat gebeurt ook met het oog op de compleet nieuwe inrichting van het terrein. We praten erover verder met Harco Bergman van Staatsbosbeheer. Harco, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, deze dagen wordt er dus onderzoek gedaan. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Nou, er is een hele grote kraan aanwezig en die schraapt 20 centimeter laagjes grond elke keer weg. Dan wordt het helemaal met een detector weer onderzocht of er nog metaaldelen in zitten. Of dat de scherven of brokken puin zijn. En dan, ja, zo hebben ze twee gaten gemaakt van 8 bij 8 meter die minuscuul worden afgezocht.
1: Ja, hebben ze al wat gezien?
2: Ja, er zijn al heel wat dingen gevonden.
1: Oh.
2: Er is veel puin gevonden, dat zijn stenen. Ja. Je moet je voorstellen dat kasteel heeft daar gestaan 800 jaar geleden. Er gaat ergens in 1170 dat hij voor het eerst beschreven wordt. Mm. En toen in die tijd is hij gebouwd. In de 14e eeuw zijn er veel stormen geweest. En hebben ze uiteindelijk besloten om die plek te verlaten en verderop dichter bij Kuinderen op hoger land weer een nieuw kasteel te bouwen. En het meeste bouwmateriaal wat ze van de eerste burg, dat hebben ze ook weer gebruikt voor de tweede burg. Dus recycling, waar wij heel
1: druk mee
2: zijn, dat is al vanuit de vroege middeleeuwen, zeg.
1: Ja, dat is ook een geldkwestie natuurlijk. Hoef je de boel niet opnieuw te kopen. Maar ja. Ik zei het in de inleiding al, in 1943, midden in de oorlog, is er ook al onderzoek naar gedaan. Wat kunnen ze nu meer dan doen?
2: Nou ja, er zijn natuurlijk veel betere technieken. Toen waren er geen metaaldetectors.
1: Oh ja.
2: Toen had je geen koolstofonderzoek, zeg maar, naar hout, hoe oud dat is. Dat zijn natuurlijk wel technieken die nu Ja, beschikbaar zijn en die ook ingezet worden.
0: Ja, ja, en de plek, hè, waar die burg nu dus opgegraven wordt, dat gaat na de opgraving ook opnieuw ingericht worden, hè, dat kasteelterrein. Wat gaat er allemaal veranderen?
2: Ja, dat klopt. We gaan er een poorttoren bouwen. Een metalen toren van 6,5 meter hoog. De contouren van de muur die worden voor een deel weer van metaal gemaakt. Er komen de stiepen. Een stiepe, dat is zeg maar dat zijn bij elkaar in de grond gestampte palen. En daar kun je als een fundering gebruiken om te bouwen. En dat is in die tijd ook zo gebeurd. En het zijn eigenlijk spaarbogen. Dan ga je van de ene stiepe met z'n boog naar de andere stiepe. En dan heb je minder stenen nodig om je kasteel te bouwen. Zeg maar. Dat gaan we allemaal weer terugmaken. We gaan een audio-tour doen, een podcast. We gaan een ridderpad maken voor kinderen. Dus uiteindelijk gaan we die plek veel beter in het landschap herkenbaar maken. Maar ook het bijzondere verhaal van deze ridders tentoonstellen. Hè. En het waren, zeg maar, het was een heerschap die was gelineerd aan de bisschop van Utrecht. Die ging op enig moment met een herenkogger, ging hij de kamper en de Deventer koggers die over de zuiden de zee voeren, die gingen hier beroven. Hij nam edelmannen in die op die boten waren, die konden zichzelf weer vrijkopen. Dus Hendrik heeft op een hele brutale wijze heeft hij veel geld gegenereerd. Als er zilver aan boord was, dan nam hij en goud, dat nam hij dat in en brons. Dan ging hij zelf munten van slaan. Ik werd gisteren geattendeerd op dat in Kopenhagen en in Oslo, in het museum, daar liggen munten die in Kuinderen geslagen zijn en die door handel in muntschatten in Noord-Europa teruggevonden zijn.
0: Ah, ja. Dus je hebt al een ticket geboekt naar Scandinavië, hoor ik.
2: Ik wil daar nog wel een keer naartoe. Dat vind ik zeker bijzonder om dat te zien.
0: Wat vindt u ervan eigenlijk dat het in jouw bos als boswachter natuurlijk gebeurt, dit allemaal?
1: Ja.
2: Nou ja, ik vind dat wel. Het is me altijd wel getriggerd, zeg maar. Toen ik hier in 1984 kwam werken. Kort daarna is er ook een soort reconstructie gemaakt. Daar heb ik toen niet zo heel veel van meegekregen. Want ja, toen stond ik veel aan de motor zagen en moest ik veel bomen zagen. En nu sta ik er elke dag bij te kijken van en hoe bijzonder is dat in Flevoland een kasteel boven de grond of vrijgelegd wordt. En dat daar zeg maar aan de hand van wat er in de grond gevonden wordt, gaan we ook nog een reconstructie maken van dit kasteel. Er zijn geen plaatjes, geen schilderijen van dit kasteel. Want dat is er niet.
1: Nee.
2: Maar je kunt natuurlijk wel aan de sporen die je in de grond vindt. En met dezelfde kastelen die er in die tijd gebouwd zijn, zou je een mogelijke reconstructie kunnen maken.
1: En het mooie is, jij geniet er elke dag van. En wij mogen morgen meegenieten tussen 10 en 12. Waar moeten we parkeren? Waar moeten we zijn, Harco? Hoe werkt dat?
2: Nou, je kunt je aanmelden op h.bergman@staatsbosbeheer.nl.
1: Ja.
2: Ja, en dan krijg je dus een route naar de parkeerplaats waar we verzamelen om op de objecten te gaan kijken. Dan ontvangen we je daar, krijg je koffie. En de archeologen, dat zijn Jan van Doesburg, die heeft de titel kasteeloloog in Nederland. En Jos Steuver, die zijn archeologen. En die gaan dan het verhaal vertellen van wat er tot nu toe gevonden is. En wat ze allemaal aangetroffen hebben.
1: Morgen tussen 10 en 12, h.bergman@staatsbosbeheer.nl. Dat is Harco Bergman van Staatsbosbeheer. Dankjewel voor je toelichting en veel plezier morgen.
2: Ja, graag gedaan. En als mensen er nog iets over te willen vinden op internet, www.buitenfonds.nl. Daar kun je ook dingen terugvinden over de burcht. En kun je het project ook eventueel steunen.

0: Smit en Nijhoorn met Drive Safe. Wat zou de volgende titel worden van dit duo? Eat safe, drink safe, be safe.
1: Parkeerinstructies.
0: Park safe.
1: Rijlessen. Ja. Ik zat nog even trouwens aan de straat van Hoorn moesten denken toen ik het verhaal van Hendrik hoorde van de Burg van Kuijeren. Maar dit terzijde.
0: Nou,
1: straks wat je gisteren hebt gemist op radio en tv. Tuurlijk heel veel over Hasselt en een beetje Prinsjesdag.
0: Kijk, een beetje Prinsjesdag. Ja. Dat na Suzanne Vega met Luca.

0: Suzanne Vega met Luca bij Flevoland is wakker. Wat je gisteravond hebt gemist op radio of televisie.
1: Ja, gisteravond was ook in andere media volop aandacht voor Over Hasselt natuurlijk. In Nieuwsuur bijvoorbeeld vertelde de hoofdredacteur van de krant De Gelderlander, Joris Gerritsen, over het contact dat zijn redactie had met het vermeende doelwit van de gewapende groep.
2: Hij heeft alleen maar teruggeappt dat hij oké is en zijn familie. Maar we weten niet wat daar nou achter die bewaker gebeurd is. En je ziet wel wat schoten ook. Wat we wel weten is dat er ook bij een ander huis in Over Hasselt geweld gebruikt is.
3: Bij familie van hem?
2: Familie, ja. Van Jan G. Daar zien we, daar hebben we foto's van dat daar ook de deur zo'n beetje uit de sponning ligt, dat de klink weg is.
1: Bij Pauw en de Wit was politiechef Rob van Bree. Hij zei dat de gebeurtenissen in Over Hasselt schokkend zijn voor het politiekorps.
4: We weten allemaal, we werken dit bedrijf, zeker voor de collega's op straat, dit is een risico, hoe klein dat gelukkig in Nederland ook is, maar het is het wel. Ik denk het tweede gevoel wat overheerst is ook vastberadenheid. Want dit accepteren wij niet. Wij doen dit vak om Nederland veilig te maken. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk vanaf de start van zo'n incident in Oost-Nederland, maar ook vanuit mijn eenheid support, doen we er alles aan om zoveel mogelijk verdachten aan te houden. En we zullen er ook alles aan doen om te zorgen dat we weten wie hierachter zit en te kijken of we die ook voor de rechter kunnen brengen.
1: Ja, toen zat ik gisteren ook al aan te denken. Ik zag al die mannen over de straat lopen. Als ze allemaal voor de rechter moeten, dat wordt een megaproces.
5: Dat wordt misschien wel. Marengo was ook heel groot, maar
1: ja,
5: wel vergelijkbaar,
1: groot,
5: denk ik.
1: Ja.
5: Ja, dat denk ik wel.
1: Ook vertelde Van Bree hoe het gaat met de agenten die werden neergeschoten.
4: Ze zijn allebei geopereerd. Een van de twee is behoorlijk ernstig gewond geraakt. En ook zodanig ernstig dat dankzij ongelooflijk goed optreden van de collega's van het uniform in Oost-Nederland, in combinatie van collega's van mijn eenheid, van het DSI, ik denk dat ze levensreddende handelingen hebben verricht daar te plaatsen. Dus daar ook heel dankbaar voor zijn.
5: Heftig hoor. Dan in Pauw de Wit ging het ook over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Ja, 21-fractievoorzitter Joost Eerdmans hoopt dat de coalitie nog wil praten over aanpassingen. Want nu krijgen ze volgens Eerdmans geen meerderheid.
6: Er valt met ons te praten. Volgens mij liggen die mogelijkheden ook. Het is niet onmogelijk. En de prijs van naar links afslaan is veel hoger. Denk ik voor met name de VVD, maar ik denk voor het hele kabinet. Dus ze moeten de ballen hebben, en dat heb ik ook gezegd tegen Jette, om te kiezen. Want zo stel je eigenlijk iedereen teleur.
5: SGP-leider Chris Stoffer voelt weinig voor de plannen. Zo gaat er volgens hem te weinig geld naar het herstel van bruggen en wegen.
7: Daar hebben wij vaak aan gerefereerd. Ja, wat hierin staat is 1,5 miljard één keer. Is de komende jaren minstens 435 miljard nodig. Dat zien we niet iets structureels. Dus wat dat betreft, het is leuk, maar een druppel op een groeiende plaat. Als we zo doorgaan, dan staat heel Nederland over een paar jaar nog steeds
6: maar toch
7: stil.
1: Ja, vind ik wel leuk dat hij erover begint. Want voordat Chris Stoffer in de politiek ging, werkte hij bij Rijkswaterstaat.
5: Ah.
1: Ja, dus hij weet hoe het ervoor staat.
5: Ja, precies. In Renssen zei BBB-leider Henk Vermeer dat de coalitie bij het maken van de plannen te weinig contact had met de andere partijen.
8: Het is een teringbende qua proces. Er is geen contact met de oppositie. Men probeert niet verbindingen te leggen en met elkaar ergens iets uit te komen.
5: Ja.
8: Overigens is het niet zo dat ze niet alleen met ons niet praten, maar ook met de andere partijen hebben ze inhoudelijk niets uitgewisseld.
5: Mm-hmm.
8: Dat hebben wij echt steeds gecheckt. Ik heb natuurlijk ook contact met Jesse Klaver, met Michiel Hogeveen van 21, met Christoffer.
5: Ja, het lijkt me toch ook wel gewoon lastig hoor, in zo'n minderheidskabinet. Communicatie kun je natuurlijk altijd wel voeren. Dat is geen excuus.
1: Het is wel een experiment en ik zie het een beetje als een doorlopende coalitieonderhandeling. Het lijkt wel of het altijd net na de verkiezingen is.
5: Zo klinkt het ook inderdaad. Ja. In ieder geval, dat was dus gisteravond op radio en televisie.

0: mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Dit is Flevoland.
2: Dus het voelt wel, goh, ik ben een oorspronkelijke Flevolander.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nee, je moet eerst beginnen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Later op de dag is een enkel buitje mogelijk.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Op de Houtrup Dreef in Lelystad is gisteravond een auto tegen een boom gebotst. En Lelystedeling raakt baan op Schiphol kwijt na Satudara verleden. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
10: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
11: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaar voor de omgeving van dien.
10: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
12: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
10: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
13: De ANWB verwacht niet al te veel drukte deze woensdagochtend. Wel zijn er al heel wat flitsers doorgegeven. Dank daarvoor voor het doorgeven via de app van Flitsmeister. Ik noem ze even voor je op. Het gaat om de A27. Hilversum richting Almere bij 108,5. De A6. Emmeloord Lelystad bij 83,5. Lelystad-Muiderberg ook de A6. 62,2. En op de N50 staat hij ook weer. 262,5. En nog meer getallen. Flevoland bestaat 40 jaar, maar hoe geef je daar vorm aan? Nou, straks hoor en zie je hoe een theatergroep dat doet.
9: En we hebben ook een tip voor je voor de dag van morgen. Dan kun je gaan kijken bij de Burcht van Kuijren. Ja, als het weer nu maar mee zit.
14: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
17: Gelukt. Heb je hem al betaald?
16: Wat bedoel je?
17: Mijn betaalverzoek.
16: Zo, dat doe je snel.
17: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
21: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ja, hoe is het om te leven in een arbeiderswijk in Londen? Nou, dit nummer zingt daar dus, gaat daar dus helemaal over. Madness hoorde je met Our House.
1: Dan naar het nieuws. De provincie die bestaat 40 jaar. Maar ja, wat maakt iemand nou tot een echte Flevolander? En hoe klinkt en hoe smaakt onze provincie eigenlijk? Als je dat vangt in een verhaal.
0: Theatergroep Suburbia die trok de afgelopen tijd dwars door de polder om verhalen en lokale producten op te halen bij boeren en vissers. Het resultaat is een bijzondere jubileumlezing midden op de Lelystadse klei. In een driedelige serie duiken we in de totstandkoming van dit project. Je hoort acteur Soufiane Mouzouli.
2: Flevoland, ik ben hier geboren, ik ben hier opgegroeid. Het is gewoon mijn thuishaven eigenlijk.
3: En die thuishaven viert feest. Onze provincie bestaat 40 jaar. Het theatergroep Suburbia grijpt die gelegenheid aan met het spelen van een lezing over voedselzekerheid. Het decor van die lezing is boerderij Saaland in Lelystad. Akkerbouwer Wim Stegeman stelt zijn akkers beschikbaar. Zijn ouders waren pioniers van het eerste uur.
4: Die hebben greppels gegraven. Ja, de vaders dan, de moeders niet.
3: Dat harde werken in de klei maakt Stegeman een ras Flevolander. Maar je hoeft volgens hem geen polderpionier als ouder te hebben om erbij te horen.
4: Ik denk ook, als je dat niet hebt gedaan, kun je echte Flevolander worden. Dus zeg maar, oorspronkelijk was dat wel zo, hè? Dus het voelt wel, goh, ik ben een oorspronkelijke Flevolander. Maar ik merk wel dat we hier in Flevoland nu wel een soort eigenheid aan het krijgen zijn. Dus ook, ik denk ook als je hier uiteindelijk 10 jaar geleden bent gekomen en je hebt die eigenheid, dat voel je, dan ben je ook Flevolander.
3: Voor de jubileumvoorstelling over die Flevolandse eigenheid is een speciale cast samengesteld. Regisseur Eveline de Boer heeft een lading aan bekende namen ingevlogen.
5: Tanja Yes hebben we. We hebben
2: Ferdy Stofmeul.
5: We hebben Noah de Nooi en Rochelle Deekman. En ik heb ze heel specifiek uitgezocht omdat ze allemaal woonachtig zijn of afkomstig uit Flevoland. En er zijn er meer dan je denkt.
3: En acteur Soufiane Mouzouli is dus één van die bekende Flevolanders. Hij kijkt er naar uit om de theatrale lezing op 5 september buiten op de akker te spelen.
2: Dan heb je niet alleen maar de lezing, maar dan heb je ook meteen het gevoel erbij. En dat is dan toch weer net een stukje verder dan in een theaterzaal. Want dan zou je als decorontwerper nog ook zeg maar een soort boerderij moeten ontwerpen. Maar hier worden nog extra zintuigen geprikkeld juist inderdaad. Doordat je ziet dat het op een boerderij is, je ruikt de velden. En je hoort af en toe misschien een vogeltje of een weet ik veel wat. Maar alles wat met een boerderij te maken heeft. En dat krijg je dan als kijker, krijg je dat dan mee. Dus dat is eigenlijk een extraatje krijg je. Dit krijg je niet normaal bij een theatervoorstelling.
1: Als laatste was dat acteur Soufiane Mouzouli in de bijdrage van verslaggever Arie Meijer. Arie is druk geweest, want morgen deel 2 van deze drieluik. En dan is er aandacht voor de snuffelstages die Eva en Soufiane liepen bij vissers en bij boeren.

0: Billie Eilish was dat met Birds of a Feather.
1: Alle weermannen die we gisteren hoorden zeiden: dinsdag is de beste dag van de week. Dus gaan we vragen aan Alfred Snoek wat woensdag voor een dag wordt. Goedemorgen, Alfred.
2: Goedemorgen. Ja? Nou, ik denk dat er niet heel veel verschil is, hoor, met de dag van gisteren. Oh. Kleine verschilletjes, iets ander type bewolking. Gisteren waren het zeker in de middag van die mooie Hollandse stapelwolken, ja, met heel veel blauwe lucht. Nou ja, dat leverde echt wel een mooi plaatje op. Vandaag zijn het wat meer, ja, van die uitgestrekte wolkenbanden. En dat betekent dat als de zon even schuil gaat erachter, dat het wat langer duurt voordat hij weer doorbreekt. Nou, dat zijn de verschilletjes. Als je de balans opmaakt, het aantal uren zonneschijn gisteren en vandaag, ik denk dat het redelijk vergelijkbaar is.
1: Oké. Okay.
2: Het enige verschil is wel dat er vanmiddag een enkele stapelwolk kan uitgroeien tot een bui. Dus is het vanmorgen droog, graad of 17, vanmiddag, dan kan er dus plaatselijk een bui vallen. Wordt het zo'n 21 graden. En bij dat alles waait er een matige zuidwestenwind. Dat is dan een windkracht 3 tot 4 op de meeste plaatsen.
1: Ja, Alfred, je had het over al die mooie wolken van gisteren en ook van vandaag. Mm-hmm. Ik zag in het televisieberichten van jullie dat Bianca een mooie foto had opgestuurd vanuit de Tollebeek. En als je dat ook wil, weerfoto apenstaatje omroefleveland.nl. Dan vanavond en vannacht, Alfred.
2: Ja, nou, of dan de plaatjes vanavond heel mooi zijn, weet ik niet. Want het wolkendek wordt vanuit het westen dikker aaneengesloten. En in de loop van de avond kan er ook een beetje regen, motregen vallen. Een beetje druilerig weer zal het zo af en toe zijn. En ook vannacht is het niet helemaal droog. Een beetje gemiezer. Graadje of 15 als laagste temperatuur. En morgen, dan wordt het zo'n 20, 21 graden. Dus ja, om nou een jas aan te trekken, dat is een beetje overbodig. Maar er staat wel een stevige wind uit westelijke richting. Op de dijk een volle windkracht 6, een groot deel van de dag. En de bewolking is hardnekkig. Er valt soms wat regen, soms wat motregen. Echt van die doordrengende regen die er valt. En dan in de middag, nou, waarschijnlijk zijn de droge perioden dan wel overheersend. Prikt misschien eventjes de zon er doorheen. Maar het zal allemaal niet echt overtuigend zijn. Dus nou ja, hebben we vandaag nog een beetje de discussie. Was het gisteren mooier of wordt het vandaag vergelijkbaar? Morgen wordt het in ieder geval een stukje minder vriendelijk.
1: Ja, en dan vrijdag en het weekend. Vertel.
2: Ja, vrijdag en in het weekend ja, toch wel verschillen. In zoverre dat het vrijdag lange tijd bewolkt is en er valt regen. Regen van betekenis. De hoeveelheden die er morgen vallen zijn nog niet zo heel veel. Maar vrijdag worden die regenmeters echt wel gevuld. En dan in het weekend is het weer zo goed als droog. Breekt de zon vaker door. En met name zondag zien we ook dat de temperatuur weer wat omhoog gaat. 22 graden. Ja, dat is heerlijk weer om er weer op uit te gaan. En dan is die vergelijking met gisteren waarschijnlijk weer heel snel gemaakt.
1: Ja, nou, bijvoorbeeld voor Lelystad Live, voor de Hiswa, voor op een boerderij, uit een theaterstuk volgen. Het kan allemaal worden, ja, van jou. Ja. Alfred, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
1: Bij de burg van Kuinre wordt deze week opnieuw archeologisch onderzoek gedaan. De resten van het middeleeuwse kasteel kwamen na de drooglegging van de Noordoostpolder tevoorschijn en werden al in 1943 onderzocht.
0: En nu gaan archeologen opnieuw de bodem in, onder meer met technieken die ze toen nog niet hadden. En dat gebeurt ook met het oog op de compleet nieuwe inrichting van het terrein. We praten erover verder met Harco Bergman van Staatsbosbeheer. Harco, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Ja, deze dagen wordt er dus onderzoek gedaan. Hoe gaat dat in zijn werk?
3: Nou, er is een hele grote kraan aanwezig en die schraapt 20 centimeter laagjes grond elke keer weg. Dan wordt dat helemaal met een detector weer onderzocht of er nog metaaldelen in zitten. Of dat de scherven of brokken puin zijn. En dan, ja, zo hebben ze twee gaten gemaakt van 8 bij 8 meter die minuscuul worden afgezocht.
1: Ja, hebben ze al wat gezien?
3: Ja, er zijn al heel wat dingen gevonden.
1: Oh.
3: Er is veel puin gevonden, dat zijn stenen. Ja. Je moet je voorstellen dat kasteel heeft daar gestaan 800 jaar geleden. Dat gaat ergens in 1170 dat hij voor het eerst beschreven wordt. Mm. En toen in die tijd is hij gebouwd. In de 14e eeuw zijn er veel stormen geweest. En hebben ze uiteindelijk besloten om die plek te verlaten en verder op dichter bij Kuinre op hoger land weer een nieuw kasteel te bouwen. En het meeste bouwmateriaal was van de eerste burcht, dat hebben ze ook weer gebruikt voor de tweede burcht. Dus recycling, waar wij heel
1: goed dus mee
3: zijn, dat is al vanuit de vroege middeleeuwen, zeg.
1: Ja, het is ook een geldkwestie natuurlijk, hoef je de boel niet opnieuw te kopen. Maar ja. Ik zei het in de inleiding al, in 1943, midden in de oorlog, is er ook al onderzoek naar gedaan. Wat kunnen ze nu meer dan doen?
3: Nou ja, er zijn natuurlijk veel betere technieken. Toen waren er geen metaaldetectors.
1: Oh ja.
3: Toen had je geen koolstofonderzoek, zeg maar, naar hout, hoe oud dat is. Dat zijn natuurlijk wel technieken die nu beschikbaar zijn en die ook ingezet worden.
0: Ja. Ja, en de plek hè, waar die burcht nu dus opgegraven wordt. Dat gaat na de opgraving ook opnieuw ingericht worden, hè, dat kasteelterrein. Wat gaat er allemaal veranderen?
3: Ja, dat klopt. We gaan er een poorttoren bouwen. Een metalen toren van 6,5 meter hoog. De contouren van de muur die worden voor een deel weer van metaal gemaakt. Er komen de stiepen. Een stiepe, dat is zeg maar dat zijn bij elkaar in de grond gestampte palen. En daar kun je als een fundering gebruiken om te bouwen. En dat is in die tijd ook zo gebeurd. En het zijn eigenlijk spaarbogen. Dan ga je van de ene stiepe met z'n boog naar de andere stiepe. En dan heb je minder stenen nodig om je kasteel te bouwen, zeg maar. Dat gaan we allemaal weer terugmaken. We gaan een audio-tour doen, een podcast. We gaan een ridderpad maken voor kinderen. Dus uiteindelijk gaan we die plek veel beter in het landschap herkenbaar maken. Maar ook het bijzondere verhaal van deze ridders tentoonstellen. Hè. En het was een heerschap die was gelineerd aan de bisschop van Utrecht. Die ging op enige

0: zeg maar, door handel in muntschatten in Noord-Europa teruggevonden zijn.
1: Ah, ja. Dus je hebt al een ticket geboekt naar Scandinavië, hoor ik.
0: Ik wil daar nog wel een keer naartoe. Dat vind ik zeker bijzonder om dat te zien.
1: Wat vind je ervan eigenlijk dat het in jouw bos als boswachter natuurlijk gebeurt, dit allemaal?
2: Ja.
0: Nou ja, ik vind dat wel. Het heeft me altijd wel getriggerd, zeg maar. Toen ik hier in 1984 kwam werken. Kort daarna is er ook een soort reconstructie gemaakt. Daar heb ik toen niet zo heel veel van meegekregen. Want ja, toen stond ik veel aan de motorzagen en moest ik veel bomen zagen. En nu sta ik er elke dag bij te kijken van en hoe bijzonder is dat? Dat in Flevoland een kasteel. Boven de grond vrijgelegd wordt en dat daar zeg maar aan de hand van wat er in de grond gevonden wordt gaan we ook nog een reconstructie maken van dit kasteel. Er zijn geen plaatjes, geen schilderijen van dit kasteel, want dat is er niet.
2: Nee.
0: Maar je kunt natuurlijk wel aan de sporen die je in de grond vindt en met dezelfde kastelen die er in die tijd gebouwd zijn, zou je een mogelijke reconstructie kunnen maken.
2: En het mooie is, jij geniet er elke dag van en wij mogen morgen meegenieten tussen 10 en 12. Waar moeten we parkeren? Waar moeten we zijn, Harco? Hoe werkt dat?
0: Nou, je kunt je aanmelden op h.bergman@staatsbosbeheer.nl.
2: Ja.
0: Ja, en dan krijg je dus een route naar de parkeerplaats waar we verzamelen om naar het object te gaan kijken. Dan ontvangen we je daar, krijg je koffie. En de archeologen, dat zijn Jan van Doesburg, die heeft de titel Kasteloloog in Nederland. En Jos Steuver, die zijn de archeologen. En die gaan dan het verhaal vertellen van wat er tot nu toe gevonden is. En wat ze allemaal aangetroffen hebben.
2: Morgen tussen 10 en 12, h.bergman@staatsbosbeheer.nl. Dat is Harco Bergman van Staatsbosbeheer. Dankjewel voor je toelichting en veel plezier morgen.
0: Ja, graag gedaan. En als mensen er nog iets over te willen vinden op internet, www.buitenfonds.nl. Daar kun je ook dingen terugvinden over de burcht. En kun je het project ook eventueel steunen.
1: Tijd voor de berichten buiten de provincie.
2: Minister Van Weel van Justitie zegt dat de schietpartij in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend, ook al ziet de politie wel vaker liquidaties.
3: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaar voor de omgeving van dien. En wat dat betreft ook echt alle steun aan de bevolking van Overasselt die dit heeft moeten meemaken, deze angstige momenten. Maar ook de politie die daar aankwamen en zo'n enorme overmacht van gewapende mensen op zich af zagen komen en ook meteen werden beschoten.
2: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond. 34 mensen zijn opgepakt. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt.
1: Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen de plannen voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer uit mocht. En ook burgemeester Sijbers mocht het gemeentehuis niet meer uit.
4: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
1: Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter boven Tholen vloog en dat ook de ME erbij kwam. Een besluit over de komst van een opvang is nog niet gevallen.
2: Banken en de Belastingdienst maken zich zorgen over de besluiteloosheid van het kabinet. Daarover gaat het bij het Financiële Dagblad. In de uitgelekte Prinsjesdagplannen is nog geen knoop doorgehakt over de belasting over vermogen. Dat zit in box 3. En banken worden door dat uitstel op kosten gejaagd, zegt deze journalist van het FD.
5: Banken hadden vooraf aangegeven, als wij nu voor 1 juli 2026 het wetsvoorstel krijgen en we krijgen de uitwerking wat er op IT-gebied allemaal veranderd moet worden, wij kunnen daarover praten met de Belastingdienst. Als je ons dan 18 maanden geeft, dan kunnen wij dat wetsvoorstel in onze systemen opnemen.
2: Maar volgens het FD kostte de schatkist 2,4 miljard euro per jaar als er niets verandert.
1: Tot over een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans, maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Flevoland met het regionieuws.
7: Op de Houtrip Dreef in Lelystad is gisteravond een auto tegen een boom gebotst. De schade aan de wagen is groot. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Voor zover bekend was er niemand anders bij betrokken. Een projectontwikkelaar uit Emmeloord wil 27 appartementen bouwen in Tollebeek, op de plek waar nu nog café-restaurant De Goede Aanloop staat. Het café staat al een paar jaar te koop, maar een geschikte opvolger is volgens de ontwikkelaar nog niet gevonden. Daarom ontstond het plan voor woningbouw. De gemeenteraad van Noordoostpolder buigt zich later deze maand over het voorstel. De balgstuw naast de Ramspolbrug is opgeblazen en krijgt een flinke onderhoudsbeurt. Rijkswaterstaat inspecteert de komende weken de binnenkant van de stormvloedkering. Er wordt onder meer slip weggehaald en ook het doek wordt gecontroleerd en gerepareerd. Door de werkzaamheden moet de scheepvaart 3 weken omvaren via Zwolle. Het onderhoud moet op 20 september klaar zijn. 40 jaar Flevoland wordt gevierd met theater, maar niet in een theaterzaal. Op boerderij Zaland in Lelystad staat zaterdag de relatie tussen mens, klei en voedsel centraal tijdens het festival Wij Flevoland van theatergroep Suburbia. Volgens acteur Soufiane Mouzouli is het heel bijzonder om op een boerderij te mogen spelen.
8: Hier worden nog extra zintuigen geprikkeld juist. Doordat je ziet dat het op een boerderij is, je ruikt de velden. En je hoort af en toe misschien een vogeltje of een weet ik veel wat. Maar alles wat met een boerderij te maken heeft. En dat krijg je dan als kijker, krijg je dat dan mee. Dus dat is eigenlijk een extraatje krijg je.
7: De makers hebben inspiratie gehaald van de boeren en vissers uit de provincie. En die verhalen vormen nu de basis van de voorstelling over voedselzekerheid en de toekomst van het land. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De schietpartij gisteren in Overasselt is iets wat Nederland niet eerder heeft gezien, zegt justitieminister Van Wil. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw. Bij de schietpartij kwam een beveiliger van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Inwoners van Overasselt die mochten gisteravond weer naar huis nadat de politie de oproep om binnen te blijven had ingetrokken. Lang was niet zeker of er in de plaats onder Nijmegen nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij. En de benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost langs de snelweg bijna €2,67. 2 cent meer dan het oude record van begin mei.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Er is vandaag best wel wat bewolking aanwezig. Vanmorgen breekt af en toe de zon door. En ook vanmiddag zien we wel regelmatig de zon doorbreken. Maar zo nu en dan weten stapelwolken toch wel flink op te bollen. En op een enkele plek valt er zelfs vanmiddag een kortstondige bui. Verreweg de meeste plaatsen in Flevoland blijft het vandaag echter droog. De wind uit zuidwestelijke richting is vanmiddag matig van kracht. Windkracht 3 tot 4. En de temperatuur zal uitkomen op zo'n 21 graden.
11: Dankjewel Alfred Snoek van Weerplaza. Dan 1 file, N50, Emmeloord Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 9 minuten, zo meldt de ANWB. En Flitsmeister heeft flitsers voor je. Die heb jij zelf doorgegeven, dank daarvoor. Het gaat over de A27, Hilversum richting Almere bij 108,5. A6, Emmeloord Lelystad, 83,5. A6, Lelystad Muidenberg, 62,2. De N307 bij Dronten in beide richtingen, hectometerpaal 105,8. En zie je nou nog een flitser? Ja, die mag natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Zometeen cultuur voor middelbare scholieren in Lelystad.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Sabrina Carpenter was dat met Tears.
1: Vandaag en morgen zijn de laatste dagen van het Cube Festival in Lelystad. Daarbij nodigt Cultureel Centrum De Kubus leerlingen van scholen uit om creatieve workshops te komen volgen. Dus ook mbo-leerlingen van het ROC Flevoland. En dat is alleen maar de straat oversteken, dus dat lijkt me niet zo heel moeilijk.
0: Zeker. Dayanara Adelina is een van de opleidingsmanagers daar. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dit is het derde jaar dat u erbij betrokken bent, hè?
2: Ja, klopt. Het is ook mijn derde jaar bij het ROC in Flevoland. Dus je mocht het allemaal meemaken.
0: Ja, wat voor workshops en lessen kunnen de mbo-leerlingen volgen tijdens het Cube Festival?
2: Verschillende, een hele lijst. Maar je kan denken aan beatmaking, fashion, graffiti, rap. Van alles en nog wat.
1: Ja, en als u dat dan aankondigt op de school, dit gaan we doen, zijn ze dan enthousiast?
2: Dus ze zijn meestal benieuwd, want het is nieuw. Maar de meeste studenten zijn wel enthousiast. Het is ook hun eerste weken op school, dus alles is nieuw. En dan krijgen ze zo'n festival aangeboden, dus we kijken daar wel naar uit.
1: Oké, maar het is dus niet voor de leerlingen die al een paar jaar meelopen?
2: Nee, we doen het dit jaar voor het eerste leerjaar studenten.
1: Oké, en die gaan dan alles meemaken, maar het is al een tijdje aan de gang, hè? Hoe zijn de reacties tot nu toe?
2: Nou, vorig jaar waren er hele goede reacties, dat jaar daarvoor ook. En de studenten leren elkaar ook kennen, want ze zijn, wat ik zei, ze zijn nieuw op school. En dat is altijd in het begin van een schooljaar. Dus ze leren samenwerken, dus ze leren studenten in het gebouw kennen die niet per se op hun eigen opleiding zitten. En ze maken van alles mee. En dat is wel mooi. Vorig jaar hadden we het Koningspaar op bezoek. Nou, dat was een happening natuurlijk. En dat geeft ook een extra jeu aan het hele gebeuren. Ja. Maar daarnaast, de workshops worden tot nu toe heel goed ontvangen. Vandaar dat we het nog een keer doen.
0: Ja, verschillende workshops dus. Is er ook eentje die ontzettend populair is?
2: Nou, mode, dus fashion is heel populair. Rap is populair, graffiti. Maar ook film maken. Want de meeste studenten zijn bezig met social media. En je krijgt daar echt de tips van hoe en wat. En je kan ook meteen een korte animatiefilm maken. Met bewegend film. Dus dat vinden ze altijd heel interessant.
1: Ja, en die kun je ook weer gebruiken op je eigen socials natuurlijk. Zeg, zijn er ook leerlingen die blijven plakken bij de Kubus om nog eens wat extra te doen?
2: Nou, ik weet van één student. Ja, ik weet niet allemaal, maar ik weet van één student die daar wel echt daar naartoe is gegaan en daar nog steeds bezig is. En ze is inmiddels, want onze opleiding, mijn opleiding duurt 2 jaar. En het is nu al 3 jaar geleden dat ze dat heeft gedaan. En ze is nog steeds betrokken bij de Kubus. Dus. Oh. En ik heb ook studenten die stage zijn gelopen bij de Kubus. Omdat ze het festival hebben meegemaakt. En dan is de drempel heel laag.
1: Maar straks gaat u mij vertellen dat sommigen er hun vak van hebben gemaakt.
2: Ja, ik hoop het.
1: Dat zou natuurlijk mooi zijn, hè? Ja, het is alweer bijna voorbij, hè? Dan straks begint het gewone leven weer op de school.
2: Ja, en daar kijken we ook naar uit, hoor. Want ze komen naar school voor lessen. Maar we vinden het altijd belangrijk dat we ook iets extra kunnen meegeven. Cultuur en kunst. Ja, dat vinden we heel belangrijk dat studenten dat meekrijgen.
0: Opleidingsmanager Dayanara Adelina van ROC Flevoland. Dank voor de toelichting.
2: Graag gedaan. Fijne dag.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Joanna Armour Trading met Rosie. Wat je gisteravond misschien hebt gemist op radio en televisie.
1: Het ging natuurlijk vaak over Hasselt, wat er allemaal is gebeurd. In Nieuwsuur vertelde de hoofdredacteur van de Gelderlander, Joris Gerritsen, over het contact dat zijn redactie had met het vermeende doelwit van de gewapende groep.
2: Hij heeft alleen maar teruggeappt dat hij oké is en zijn familie. Maar we weten niet wat daar nou achter die bewaker gebeurd is. En je ziet wel wat schoten ook. Wat we wel weten is dat er ook bij een ander huis over Hasselt geweld gebruikt is.
3: Bij familie van hem?
2: Familie, ja. Van Jan G. Daar zien we, daar hebben we foto's van dat daar ook de deur zo'n beetje uit de sponning ligt. Dat de klink weg is.
1: En bij een ander programma, Pauw in de Wit, was politiechef Rob van Bree. Hij zei dat de gebeurtenissen in over Hasselt schokkend zijn, ook voor het politiekorps.
4: We weten allemaal, we werken in dit bedrijf, zeker voor de collega's op straat, dit is een risico, hoe klein dat gelukkig in Nederland ook is, maar het is het wel. Ik denk het tweede gevoel wat overheerst is ook vastberadenheid. Want dit accepteren wij niet. Wij doen dit vak om Nederland veilig te maken. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk vanaf de start van zo'n incident in Oost-Nederland, maar ook vanuit mijn eenheid support, doen we er alles aan om zoveel mogelijk verdachten aan te houden. En we zullen er ook alles aan doen om te zorgen dat we weten wie hierachter zitten en te kijken of we die ook voor de rechter kunnen brengen.
1: Ja, en ook vertelde Van Bree hoe het gaat met de agenten die werden neergeschoten.
4: Ze zijn allebei geopereerd. Een van de twee is behoorlijk ernstig gewond geraakt. En ook zodanig ernstig dat dankzij ongelooflijk goed optreden van de collega's van het uniform in Oost-Nederland, in combinatie van collega's van mijn eenheid, van de DSI, ik denk dat ze levensreddende handelingen hebben verricht daar te plaatsen.
5: Anders
4: dus
5: daar
4: mogen we heel dankbaar voor zijn.
0: In Pauw in de Wit ging het ook over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Ja 21, fractievoorzitter Joost Eertmans, die hoopt dat de coalitie nog wil praten over aanpassingen. Want nu krijgen ze volgens Eertmans geen meerderheid.
6: Het valt met ons te praten. Volgens mij liggen die mogelijkheden ook. Het is niet onmogelijk. En de prijs van naar links afslaan is veel hoger. Denk ik voor met name de VVD, maar ik denk voor het hele kabinet. Dus we moeten de ballen hebben, en dat heb ik ook gezegd tegen Jette, om te kiezen. Want zo stel je eigenlijk iedereen teleur.
0: SGP-leider Chris Stoffer voelt weinig voor de plannen. Zo gaat er volgens hem te weinig geld naar het herstel van bruggen en wegen.
7: Daar hebben wij vaak aan gerefereerd. Ja, wat hierin staat is 1,5 miljard één keer. Is de komende jaren minstens 4,35 miljard nodig. Dat zien we niet structureel. Dus wat dat betreft, het is leuk, maar een druppel op een groeiende plaat. Als we zo doorgaan, dan staat heel Nederland over een paar jaar nog steeds stil.
0: In de Renze zei BBB-leider Henk Vermeer dat de coalitie bij het maken van de plannen te weinig contact had met andere partijen.
8: Het is een teringbende qua proces. Er is geen contact met de oppositie. Men probeert niet verbindingen te leggen en met elkaar ergens iets uit te komen.
0: Ja.
8: Overigens is het niet zo dat ze niet alleen met ons niet praten, maar ook met de andere partijen hebben ze inhoudelijk niets uitgewisseld. Mm-hmm. Dat hebben wij echt steeds gecheckt. Ik heb natuurlijk ook contact met Jesse Klaver, met Michiel Hogeveen van Ja 21, met Christoffer.
1: Ja, die kleine partijen krijgen wel veel zendtijd zo op televisie. Nou, ze zijn nodig, hè?
0: Inderdaad. Ja, het is inderdaad wat jij zei het vorige uur. Het is alsof je elke keer net een verkiezing hebt gehad.
1: Ja.
0: En ze nog steeds met elkaar in discussie zijn. Ja, een minderheidskabinet, het is niet het meest ideale.
1: Het is een experiment.
0: Het is even wat het is. Dit was dus gisteravond op radio en televisie.

0: Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Dus het voelt wel, goh, ik ben een oorspronkelijke Flevolander.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nee, je moet eerst beginnen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Later op de dag is een enkel buitje mogelijk.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Welzijn Lelystad, lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Op de Houtrip Dreef in Lelystad is gisteravond een auto tegen een boom gebotst. En Lelystedeling raakt de baan op Schiphol kwijt na Satudara verleden. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
11: Michel Koenen met het NOS Journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
12: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook 2 keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
11: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
13: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
11: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
14: Verkeersinformatie, 1 file heb ik voor je, de N50. En Meloord Zwolle tussen Kampen Noord en Knopend Haltermerbroek, 7 minuten. Flitsers, A27, Hilversum Almere, 108,5. A6, Emmeloord Lelystad bij 83,5. En de N307 bij Dronten op 100, dat is bij hectometerpaal, 105,8. En zometeen aandacht voor de Stichting Aap in Almere. Die is in rouw na de dood van een chimpansee.
10: En we hebben ook een tip voor je voor de dag van morgen. Dan kun je gaan kijken bij de Burcht van Kuinde. Als het weer mee zit natuurlijk.
15: Mama! Mama! Mama!
16: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
15: Mama, een kleurplaat!
16: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Mama!
20: Kijk nou, je zit naast papa.
21: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
22: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
23: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
24: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
23: Of,
25: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
24: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
23: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
22: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
26: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
27: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Carly Rae Jepsen was dat met Call Me Maybe.
1: Stichting AAP in Almere is in de rouw. Een chimpansee die jarenlang werd opgevangen in het complex in Almere, die heeft haar plaatsing bij soortgenoten niet overleefd. Maria ging dood na een vechtpartij.
0: Eva Schippers van Stichting AAP, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En wat ging er mis in de Beekse Bergen waar Maria zat met haar soortgenoten?
2: Ja, dat is eigenlijk... we weten het niet eens precies, want het is gebeurd in de nacht. Maria is zeg maar bij ons gekomen, is er helemaal opgeknapt. Heeft weer geleerd hoe ze in een groep moest leven. En uiteindelijk was het tijd voor haar om naar een groep te gaan waar ze de rest van het leven kon doorbrengen. En dat introductieproces om haar bij een nieuwe groepsgenoten te krijgen is best ingewikkeld en risicovol. En het ging eigenlijk heel goed. We waren al 2 maanden met langzaam stapjes bezig om haar in de groep te krijgen. Ja. En dus dan eerst bij 1 dier, dan bij nog wat meer dieren. En dat ging eigenlijk super goed. En heel onverwachts, morgen kwamen de verzorgers van de groep kwamen binnen. En die vonden haar zwaar gewond in een hoekje van het verblijf. En wat er precies gebeurd is, weten we het niet. Maar goed, dat er gevochten is en dat ze met elkaar gevochten hebben, dat is wel duidelijk.
1: Ja. Zijn er nog beelden van, om dat nader te onderzoeken?
2: Nee, maar... die zijn er helaas niet. Nee.
1: Maar ja, het introductieprogramma, als je dat zo vertelt, denk je, nou, klinkt goed, zou je zo weer doen? Of ga je er nu voortaan anders aanpakken nu je dit weet?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk inderdaad heel goed met elkaar gesproken van oké, zijn er dingen die we gemist hebben? Zijn er dingen die we anders zouden moeten doen? Hebben we signalen gemist van de dieren? En eigenlijk is het zo dat we niet echt iets heel duidelijks kunnen aanwijzen waarvan we denken, hier is het misgegaan. Het heeft ook te maken met het feit dat chimpansees wilde dieren zijn.
0: Ja.
2: En ook in de natuur, ze zijn ook naar elkaar in de natuur agressief. In een nieuwe groep, een dier introduceren in een hele sterk sociale groep is altijd een risico. Ja. En ook in de natuur gaat dat wel eens mis.
0: Ja, Maria is dus ooit bij jullie terechtgekomen. Hè? Waar kwam ze precies vandaan?
2: Maria die kwam uit Portugal, uit een gezin. Dus die was daar opgegroeid in een gezin. Ze was op de markt gekocht in Afrika als heel jong dier. En gered, maar ja, eigenlijk gewoon gekocht. Dus gewoon illegaal verhandeld. En uiteindelijk kwamen de Portugese autoriteiten haar op het spoor. En toen is ze in beslag genomen en toen is ze bij ons terechtgekomen.
1: Ja, een beetje het klassieke verhaal wat over meer dieren verteld kan worden. Daar heb je dus jarenlang voor gezorgd. Hoe hebben de verzorgers gereageerd naar het nieuws uit de Beekse Bergen?
2: Ja, nou ja, die waren natuurlijk super geschokt. We waren allemaal heel erg geschokt, want Maria was echt het favoriet van ons.
1: Ja.
2: Een heel geliefd dier, absoluut. Ja.
0: Ja, gaan jullie ook nog wat doen nu ter ere van Maria?
2: Ja, nou, we zijn met het team in gesprek. We hebben op het terrein bij de chimpansee speciaal een hele mooie boom staan. En daarin hebben we gedenkpedeltjes, om het maar zo te noemen. En daar gaat ze ook bij komen, zodat ze altijd aan haar kunnen blijven denken.
1: Maar wordt ze daaronder begraven dan onder die boom? Of zijn het een paar letters in de boom?
2: Nee, dat kan niet. Het is echt een soort symbolische gedenkpedeltje. Helaas, dat kan niet. Want het is niet zoals met mensen, dieren moeten voor autopsie, want er moet natuurlijk ook gekeken worden of er nog verder iets kan gezegd worden over een onderliggende oorzaak. Hè, je weet het niet, misschien heeft ze wel een hartaanval gekregen.
1: Ja.
2: Dus dat wordt nu nog onderzocht en dat moet eerst gedaan worden.
1: En dat stoffelijk overschot, waar blijft dat dan? Ja, misschien een rare vraag, maar...
2: Ja. Nou ja, daar gaat hetzelfde mee als met de hond en de kat die je bij de dierenarts achterlaat.
1: Oh, ja. Komt uiteindelijk bij de rendak terecht. Nou,
2: precies.
1: Het leven gaat door. Er is vandaag donateursdag. Gaat er de hele dag gepraat worden over Maria?
2: Nee. Niet de hele dag, nee. Want we willen juist ook onze donateurs in het zonnetje zetten, die ons altijd trouw zijn. Dus we gaan vooral met hun ook vieren wat er allemaal, wat er gelukt is en wat er mooi geworden is en wat er goed gaat. En hun bedanken, want ja, zonder hun gaat het niet, kunnen wij niks doen.
1: En zonder jou hadden we dit interview niet, Eva Schippers van de Stichting AAP. Dank voor je tijd.
2: Dank je wel.

0: Nou, dan smaakt die cake wel lekker, denk ik. Sting hoorde je met Love is the Seventh Wave.
1: Tijd voor het weer met Alfred Snoek van Weerplaza. Goedemorgen, Alfred.
2: Goedemorgen.
1: Als je nu je neus naar buiten steekt, is het 15 graden. Waar gaan we op uitkomen vandaag?
2: Ik denk dat we, nou ja, inderdaad op dit moment 14, 15 graden. Halverwege de ochtend een graad of 17. En vanmiddag denk ik dat we rond een graad of 21 gaan uitkomen.
1: Lekker.
2: Dus, ja, dat is niet verkeerd voor de tijd van het jaar.
1: Nog bijtjes?
2: Nou, vanmorgen niet. Het is nu ook overal droog als ik naar de radar mag kijken. Het zonnetje breekt regelmatig door. Er zijn ook wolkenvelden. En eigenlijk houden we ook vanmiddag die mix tussen wolken en zonneschijn. Het is wel zo dat er dan een plaatselijke bui niet helemaal is uitgesloten. Maar op heel veel plaatsen lijkt het gewoon droog te blijven. Dus een enkele lokale bui kan ik niet uitsluiten. Maar dat is dan ook echt alles. Zuidwestenwind, matig van kracht, windkracht 3 tot 4. In de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Gaat de zon steeds vaker schuil achter de bewolking. En vanavond, ja, dan kan het uiteindelijk af en toe wat gaan regenen, motregenen. En ook vannacht is het een beetje druilerig. Bij een temperatuur die terugzakt naar zo'n 15 of 16 graden.
1: Ja, is dat een voorbode voor wat regenachtig weer?
2: Ja, ik ben bang van wel. Ook morgen is het namelijk zo dat de bewolking overheerst. Er is af en toe wat regen, motregen wat er uit het wolkendek valt. Het zijn allemaal kleine hoeveelheden die er valt. Maar wel langdurig verspreid over de ochtend met name. Want in de middag dan verwacht ik dat het vaker droog is. En misschien dat nog heel eventjes het zonnetje weet door te breken. Maar verwacht er niet al te veel van.
1: Nee.
2: Koud is het morgen niet. 21, 22 graden op veel plaatsen. En ja, wat dat betreft is de temperatuur op orde. Maar ja, de wind en de bewolking en de regen, die zorgen ervoor dat er ja, toch wel een beetje een herfstachtig sfeertje heerst.
1: Ja, houden we dat, die herfstsfeer, vrijdag?
2: Vrijdag zeker. Oh. Veel bewolking, regen van betekenis. Dan valt er echt wel wat meer regenwater. En het blijft goed doorwaaien uit het zuidwesten of westen. Vanaf het weekeinde, dan ziet het er toch weer even wat vriendelijker uit. Met overwegend droog weer, meer zonneschijn, 22 graden op zondag. En ook op maandag wel dat soort temperaturen. Al staan er waarschijnlijk voor maandagavond weer een paar buien op het programma. Het start zijn van wederom een paar dagen met wat regen in de loop van volgende week.
1: Ja, ik verheug me op die twee dagen van het weekend.
2: Nou, mooie timing, toch?
1: Ja, hartstikke mooi dat het weer dat weet en dat jij het weet. Hartstikke mooi, dankjewel.
2: Yes, alsjeblieft.
1: Bij de burg van Kuinre wordt deze week opnieuw archeologisch onderzoek gedaan. De resten van het middeleeuwse kasteel kwamen na de drooglegging van de Noordoostpolder tevoorschijn en werden al in 1943 onderzocht.
0: En nu gaan archeologen opnieuw de bodem in, onder meer met technieken die ze toen nog niet hadden. En dat gebeurt ook met het oog op de compleet nieuwe inrichting van het terrein. We praten erover verder met Harco Bergman van Staatsbosbeheer. Harco, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Ja, deze dagen wordt er dus onderzoek gedaan. Hoe gaat dat in zijn werk?
3: Nou, er is een hele grote kraan aanwezig en die schraapt 20 centimeter laagjes grond elke keer weg. Dan wordt dat helemaal met een detector weer onderzocht of er nog metaaldelen in zitten. Of dat de scherven of brokken puin zijn. En dan, ja, zo hebben ze twee gaten gemaakt van 8 bij 8 meter die minuscuul worden afgezocht.
1: Ja, hebben ze al wat gezien?
3: Ja, er zijn al heel wat dingen gevonden.
1: Oh.
3: Er is veel puin gevonden, dat zijn stenen. Ja. Je moet je voorstellen dat het kasteel heeft daar gestaan 800 jaar geleden. Dat gaat ergens in 1170 dat hij voor het eerst beschreven wordt. Mm. In die tijd is hij gebouwd. In de 14e eeuw zijn er veel stormen geweest. En hebben ze uiteindelijk besloten om die plek te verlaten en verder op dichter bij Kuinre op hoger land weer een nieuw kasteel te bouwen. En het meeste bouwmateriaal was van de eerste burcht, dat hebben ze ook weer gebruikt voor de tweede burcht. Dus recycling, waar wij heel
1: goed mee
3: zijn, dat is al vanuit de vroege middeleeuwen. Zeg.
1: Ja, het is ook een geldkwestie natuurlijk, hoef je de boel niet opnieuw te kopen. Maar ja. Ik zei het in de inleiding al, in 1943, midden in de oorlog, is er ook al onderzoek naar gedaan. Wat kunnen ze nu meer dan doen?
3: Nou ja, er zijn natuurlijk veel betere technieken. Toen waren er geen metaaldetectors.
1: Oh ja.
3: Toen had je geen koolstofonderzoek, zeg maar, naar hout, hoe oud dat is. Dat zijn natuurlijk wel technieken die nu beschikbaar zijn en die ook ingezet worden.
0: Ja, ja, en de plek hè, waar die burcht nu dus opgegraven wordt, dat gaat na de opgraving ook opnieuw ingericht worden, hè, dat kasteelterrein. Wat gaat er allemaal veranderen?
3: Klopt. Ja, dat klopt. We gaan er een poorttoren bouwen. Een metalen toren van 6,5 meter hoog. De contouren van de muur die worden voor een deel weer ook van metaal gemaakt. Er komen de stiepen. Een stiepen, dat is zeg maar een Dat zijn bij elkaar in de grond gestampte palen. En daar kun je dus, dat kun je als een fundering gebruiken om te bouwen. En dat is in die tijd ook zo gebeurd. En het zijn eigenlijk spaarbogen. Dan ga je van de ene stiepe met z'n boog naar de andere stiepe. En dan heb je minder stenen nodig om je kasteel te bouwen, zeg maar. Dat gaan we allemaal weer terugmaken. We gaan een audio-tour doen, een podcast. We gaan een ridderpad maken voor kinderen. Dus uiteindelijk gaan we die plek veel beter in het landschap herkenbaar maken, maar ook het bijzondere verhaal van deze ridders tentoonstellen. En het waren, zeg maar, het was een heerschap die was gelineerd aan de bisschop van Utrecht. Die ging op enig moment met een herenkogger, ging hij de

0: Noord-Europa teruggevonden zijn.
1: Ah, ja. Dus je hebt dan ticket geboekt naar Scandinavië, hoor ik.
0: Ik wil daar nog wel een keer naartoe. Dat vind ik zeker bijzonder om dat te zien.
1: Wat vind je ervan eigenlijk dat het in jouw bos als boswachter natuurlijk gebeurt, dit allemaal?
2: Ja.
0: Nou ja, ik vind dat wel. Het is me altijd wel getriggerd, zeg maar. Toen ik hier in 1984 kwam werken. Kort daarna is er ook een soort reconstructie gemaakt. Daar heb ik toen niet zo heel veel van meegekregen. Want ja, toen stond ik veel aan de motor zagen en moest ik veel bomen zagen. En nu sta ik er elke dag bij te kijken van en hoe bijzonder is dat in Flevoland een kasteel boven de grond vrijgelegd wordt en dat daar aan de hand van wat er in de grond gevonden wordt gaan we ook nog een reconstructie maken van dit kasteel. Er zijn geen plaatjes, geen schilderijen van dit kasteel, want dat is er niet.
2: Nee.
0: Maar je kunt natuurlijk wel aan de sporen die je in de grond vindt en met dezelfde kastelen die er in die tijd gebouwd zijn, zou je een mogelijke reconstructie kunnen maken.
2: En het mooie is, jij geniet er elke dag van en wij mogen morgen meegenieten tussen 10 en 12. Waar moeten we parkeren? Waar moeten we zijn, Harco? Hoe werkt dat?
0: Nou, je kunt je aanmelden op h.bergman@staatsbosbeheer.nl.
2: Ja.
0: Ja, en dan krijg je dus een route naar de parkeerplaats waar we verzamelen om op het object te gaan kijken. Dan ontvangen we je daar, krijg je koffie. En de archeologen, dat zijn Jan van Doesburg, die heeft de titel Kasteloloog in Nederland. En Jos Steuver, die zijn archeologen. En die gaan dan het verhaal vertellen van wat er tot nu toe gevonden is. En wat ze allemaal aangetroffen hebben.
2: Morgen tussen 10 en 12, h.bergman, @staatsbosbeheer.nl. Dat is Harco Bergman van Staatsbosbeheer. Dankjewel voor je toelichting en veel plezier morgen.
0: Ja, graag gedaan. En als mensen er nog iets over willen vinden op internet, www.buitenfonds.nl. Daar kun je ook dingen terugvinden over de burcht en kun je het project ook eventueel steunen.
1: Tijd voor de berichten buiten de provincie.
2: Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen plannen voor een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer uit mocht. Ook burgemeester Sijbers niet.
3: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
2: Ja, Omroep Zeeland meldde ook nog dat er een politiehelikopter boven Tholen vloog. Daarmee kwam er ook nog bij. Een besluit trouwens over de komst van die opvang is nog niet gevallen.
1: De Eternal Sunshine Tour van Ariana Grande die zit erop. En dat betekent dat de zangeres zich nu terugtrekt uit het publieke leven. En gisteren was haar laatste show in Londen. De zangeres had het zichtbaar moeilijk, schrijft de BBC. Vooral het liedje One Last Time, dat extra betekenis kreeg als anthem voor de overlevenden van de terreuraanslag in Manchester in 2017, hakte er bij haar flink in.

0: Ja, de zangeres wil na deze show niet meer in de schijnwerpers staan, omdat ze de laatste jaren veel kritiek kreeg op haar uiterlijk.
1: Monique uit Vlaardingen is zo'n grote fan van haar stand dat ze er alles over verzamelt. In 1986 begon ze met een paar aanzichtkaarten van de Haringstad. En dat is helemaal uit de hand gelopen, vertelt ze bij Omroep 2.
2: Nou, ook een tekening en luchtfoto's. Ik heb zelfs ook kerstballen die ooit eens gemaakt zijn door een kunstenaar. Foto's, boekjes, trommeltjes. Ik heb ook puzzels. Zelfs een asbak met... van de Vlaardingen heb ik ook in mijn bezit. Ik heb ook handdoeken, lakens ook van Vlaardingen.
1: Ja, het appartement van Monique ligt dus helemaal vol met spullen die te maken hebben met Vlaardingen. Maar ja, er kan altijd nog wel iets bij, hoor, zegt ze.
0: Ben je wel eens in Vlaardingen geweest?
1: Ja, heel vaak. Ik had daar vroeger een oom en een tante die daar woonden. Ze gingen vaak op bezoek en die werkte in de Sunlichtfabriek, die man.
0: Is Vlaardingen wat? Want mij zegt het niks en ik denk, ja, volgens mij is dat gewoon zo'n... voorstad van Rotterdam.
1: Ja,
0: dat
1: is het.
0: Maar ik ben blij dat Monique daar helemaal trots op is. Dat is ook goed, natuurlijk. Het stormseizoen is weer begonnen. En gisteren hadden we het ook al even over de nieuwe stormnamen van het KNMI. Mm-hmm. En een van de Nederlandse inzendingen was Gwendolyn, vernoemd naar Gwendolyn Jansen. Hart van Nederland zocht haar op. En het is een levenslange droom die eindelijk uitkomt.
3: Wie kan dat nou zeggen? Ja, ik vind het echt helemaal te gek. Echt, helemaal blij. Weet je wel, nou ja, een levensdoel is toch voltooid?
1: Ja, Gwendolyn.
0: Ja, haar moeder kwam ooit met het idee, omdat haar kamer eruit zag alsof er een storm doorheen was.

0: was geraasd.
1: Oh, die kamers.
0: Ja, en toen zei ze ook, als je niet opruimt, dan wordt een storm geroepen naar jou, zei ze. Nou, dat is dus nu echt ook gebeurd. Dus.
1: Humor bij de Janssens.
0: Zeker. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.
2: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers. Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Op de Houtrip Dreef in Lelystad is gisteravond een auto tegen een boom gebotst. De schade aan de wagen is groot. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Voor zover bekend was er niemand anders bij betrokken. Een projectontwikkelaar uit Emmeloord wil 27 appartementen bouwen in Tollebeek. Op de plek waar nu nog café-restaurant De Goede Aanloop staat. Het café staat al een aantal jaar te koop, maar een geschikte opvolger is volgens de ontwikkelaar niet gevonden. Daarom ontstond het plan voor woningbouw. De gemeenteraad van Noordoostpolder buigt zich later deze maand over het voorstel. De balgstuw naast de Ramspolbrug is opgeblazen en krijgt een flinke onderhoudsbeurt. Rijkswaterstaat inspecteert de komende weken de binnenkant van de stormvloedkering. Er wordt onder meer slip weggehaald en het doek wordt gecontroleerd en gerepareerd. Door de werkzaamheden moet de scheepvaart 3 weken omvaren via Zwolle. Het onderhoud moet op 20 september klaar zijn. 40 jaar Flevoland wordt gevierd met theater, maar niet in een theaterzaal. Op boerderij Zaland in Lelystad staat zaterdag de relatie tussen mens, klei en voedsel centraal tijdens het festival Wij Flevoland van theatergroep Suburbia. Volgens acteur Soufiane Mouzouli is het heel bijzonder om op een boerderij te mogen spelen.
8: Hier worden nog extra zintuigen geprikkeld juist. Doordat je ziet dat het op een boerderij is, je ruikt de velden. En je hoort af en toe misschien een vogeltje of een weet ik veel wat. Maar alles wat met een boerderij te maken heeft. En dat krijg je dan als kijker, krijg je dat dan mee. Dus dat is eigenlijk een extraatje krijg je.
7: Ja, je ruikt ook af en toe wat, denk ik. De makers hebben inspiratie gehaald van de boeren en vissers in de provincie. En die verhalen vormen nu dan de basis voor de voorstelling over voedselzekerheid en de toekomst van het land. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt weer rustig in Overasselt. Inwoners mochten gisteren in de loop van de avond weer hun huis uit na een oproep om binnen te blijven. Maar niet iedereen hield zich daaraan. Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen de plannen voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer uit mocht. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. Door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Er is vandaag best wel wat bewolking aanwezig. Vanmorgen breekt af en toe de zon door. En ook vanmiddag zien we wel regelmatig de zon doorbreken. Maar zo nu en dan weten stapelwolken toch wel flink op te bollen. En op een enkele plek valt er zelfs vanmiddag een kortstondige bui. Verreweg de meeste plaatsen in Flevoland blijft het vandaag echter droog. De wind uit zuidwestelijke richting is vanmiddag matig van kracht. Windkracht 3 tot 4. En de temperatuur zal uitkomen op zo'n 21 graden.
11: Dankjewel over het snoek van Weerplaza. Gaan we naar de ANWB. Die heeft één file voor ons. Dat is op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 8 minuten. En een mond vol flitsers heb ik voor je. A6, Lelystad bij de Berg, 62,3. A27, Hilversum-Almere, 108,7. Dan weer terug naar de A6, Lelystad richting Emmeloord, 83,5. Edelhertweg bij Lelystad, die wordt ook gemeld. En 307 bij Dronten, 105,8 aan beide kanten. En 50 bij Ens, 262,4. Dat is alles en zometeen het nieuws door de bril van Chantal.
12: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Harry Styles was dat met As It Was. En daarvoor hoorde je Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky.
1: Ook deze woensdag is Chantal Cadogan weer bij ons in de studio. De Surinaamse mediamaker, goedemorgen.
2: Goedemorgen, heren.
0: Goedemorgen.
2: Ja, hallo.
3: Ja, afgelopen...
2: Goedemorgen, Roy.
0: Ja, afgelopen week was de introductieweek voor de kerstfeest van eerste studenten.
2: Niets van gemerkt tussendoor.
0: Nee, want wel geteld 26 studenten hadden zich aangemeld.
2: Ja, je zou toch denken een introductieweek. Mensen vinden het fantastisch. Weet je, ze gaan daar naartoe. Yeah. Hola die, hola die. Maar ja, aan de andere kant, het is ook weer geen ontgroeningsweek. Hè? Yeah. Ik bedoel, daar, weet je, als je denkt introductieweek, ontgroeningsweek. Ja, maar 26 studenten die hebben zich daarvoor opgegeven. Dus dat is natuurlijk wel triest als je ziet hoe groot de hogeschool is die hier natuurlijk in de stad is.
0: Ja.
2: Maar ja, goed, dat komt natuurlijk ook door al die hoge prijzen die er zijn. Hè?
0: Is dat het, ja?
2: Ja, je hebt hartstikke hoge prijzen. Veel studenten die wonen al in Almere. Ja, die denken, ik ga ook niet naar zo'n introductieweek om een rondje te gaan lopen om te zien hoe Almere eruit ziet. Ja, dat weten ze zelf ook wel.
0: Want dat is het, hè? Dat een beetje de stad te leren kennen.
2: Juist, een beetje ontdek je plekje.
1: En die niet in Almere wonen, die komen veelal uit Lelystad. Nou, die kennen Almere ook
2: die
1: wel.
2: Die kennen Almere natuurlijk ook gewoon wel. En,
0: zouden ze dan anders moeten aanvliegen? Dus niet een introductieweek moeten noemen, maar weet ik veel, een kennismakingsweek? Of, dat klinkt
2: ja, maar dat klinkt ook niet zo sexy. Nee. Hoor, ik bedoel, daarvoor ga je ook niet in de trein zitten.
0: Nee, maar hoe zou jij het noemen? Losgaan week of zoiets? Ik een boomer nu.
1: Die noteren we.
2: Ja, die noteren we. Nou, dan zou ik gewoon zeggen feestweek. Ik bedoel, als je studenten wil hebben, dan moet je gewoon dat woord feest eraan plakken,
0: visa,
2: toch?
0: Ja, dan toch?
2: Visa. Ja, visa weer. Nee, dat klinkt ook niet zo lekker, Roy. Dat klinkt toch ook niet zo lekker. Maar goed, weet je, ik bedoel, aan de andere kant, zo'n introductieweek is natuurlijk wel hartstikke leuk. Ik bedoel, voor de studenten die eventueel nog huisvesting zoeken, is er een huizen toch georganiseerd? Nou, een kroegen toch? Mag zeker ook niet ontbreken.
1: Nee.
2: Weet je wel. En ze doen allerlei leuke opdrachten, stormbanen, weet ik veel wat. En het is natuurlijk ook wel weer om ook medestudenten te leren kennen.
0: Ja,
1: maar belangrijk natuurlijk.
2: Ja, dat is belangrijk.
0: Maar is Almere nou een studentenstad?
2: Nee, nog niet. Maar ik denk wel dat ze dat gaan worden.
1: Met die nieuwbouw straks en de groen?
2: Ja, dat denk ik dus wel. Ja, dat denk ik dus wel. Want ik bedoel, kijk, in Amsterdam is het natuurlijk super onbetaalbaar ook om überhaupt te gaan wonen.
1: Ja.
2: Weet je, en je ziet toch wel dat veel studenten ook zeggen, tenminste studenten ook die ik ken, die niet eens in Almere wonen, die komen dan toch hier in Almere studeren.
0: Ja,
2: dus ik denk dat het te zijner tijd zal Almere zeker wel een studentenstad worden. En dan gaan we niet lezen dat er maar 26 studenten zijn bij de introductieweek, maar 2600 studenten zijn.
1: Oh, okay.
0: Staat
2: genoteerd, heel goed.
1: Ja, over getallen gesproken en feesten. Het was zaterdag was het feest op de Grote Markt in Almere. Want 50 jaar geleden kwamen de eerste mensen naar Almere Haven. Was jij bij...
2: Het feestje?
1: Ja?
2: Nee, nou, maar ik was er niet. Het was vrijdag en zaterdag.
0: Ja.
2: Was er feest. Nou, vrijdag is iedereen volgens mij bijna weggespoeld. Want het was zulk slecht weer vrijdag. En zaterdag was het weer natuurlijk een beetje beter. Ik was er zelf niet. Ik was aan de andere kant van Nederland. Ook leuk.
1: Ja.
2: Almere weet wel een feestje te bouwen. Ik bedoel, dat zien we natuurlijk met alle andere festivals die altijd georganiseerd worden. Maar ik wist dus niet dat het plein, dat dat dus gewoon echt bedoeld oorspronkelijk was voor leuke evenementen. En dat het grote podium ooit daar was neergezet.
1: Ja, dat is weer weg. Hè? Ben je ook met je hak in die rails blijven zitten die er nog ligt? Nee.
2: Nee. Okay. Leo, ik loop niet zo vaak met hakken door het centrum van Almere.
1: Als er een plek is om je hak even goed uit te proberen.
2: Ja, dan is het dus daar. Maar het was eerst. Wat wil je vragen?
0: Ja, maar jij zegt inderdaad van ik wist eigenlijk helemaal niet dat het plein speciaal.
2: Nou, niet speciaal, maar ze wilden in ieder geval wel meer doen met het plein. Ja. Ik bedoel, het plein was eerst als een soort van leuke hangoutspot voor de mensen die op de kantoren zaten. En op de gemeente ambtenaren die ik denk dat het er een beetje zo uitzag. Een leuke vrijdagavondborrel deden op het plein.
0: Ben jij vaak te vinden op dat plein?
2: Nee, niet per se. Ik ben wel meestal op de woensdag en op de zaterdag. Mm-hmm. Ben ik op dat andere plein, het Stadhuisplein. Want daar is de markt. Want de markt was natuurlijk eerst op dit plein, Marktplein. Ja, daarom heet het ook Marktplein. Markt, grote markt. Maar het is natuurlijk inmiddels verhuisd naar het Stadhuisplein. Dus daar kom ik wel. Maar eigenlijk op dit plein kom ik niet zo heel veel. Of ik moet gebruik maken van een van de horecagelegenheden.
1: Ja, die zijn er genoeg natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Zeg nog een maandje en dan verandert het weerwater weer in een grote lichtspektakel. Het lichtfestival Illuminus is er dan weer.
2: Ja.
1: Wat denk jij? Kent hij er al meerdere? Dit zag je aan. Het is
2: ik denk niet dat. Ja, nee? Ik denk niet dat elke Almere dit kent. Oh. Want ik las het en ik dacht, oh ja.
1: Het is weer.
2: Maar het is niet meteen dat ik dacht van, oh ja, dat moeten we naar. Nee.
1: pom.
2: Nee, maar het is wel... Kijk, dit zijn natuurlijk wel hele leuke initiatieven. Want meestal denken we aan kunstwerken. Iets wat we kunnen hangen of een boetseerwerk. Of nou, of zoiets wat hier in de studio natuurlijk is. Ja. Aan kunst. Maar lichtkunstwerken, dat is natuurlijk weer net even wat anders. Andere dimensie. Ja, kost wat.
1: En een leuk rondje dat je kunt lopen natuurlijk.
2: En een leuk rondje wat je ook kunt lopen. En dan kom je dus langs de route kom je dus allerlei leuke kunstwerken tegen, waar licht centraal staat, of lichtkunstwerken. Ja. Ik wist alleen niet dat ze zo duur waren.
0: Ja, het zijn dure aangelegenheden, die kunstwerken.
2: Ja, zeker. Ja. Nou, de gemeente heeft een subsidie gegeven van 2 ton. Ja. En dan zou je denken, jezus, 2 ton, moet het nou zoveel? Ja, want met die 2 ton kan er dus 3 keer zo'n expositie gehouden worden. Want het zijn gewoon hele dure kunstwerken. En het is ook om jongeren te enthousiasmeren om techniekonderwijs te gaan volgen.
1: Want er zit natuurlijk techniek achter. Wij er zit techniek. Lang ze genieten daarvan, denk je, nou, het zal wel.
2: Precies.
1: Maar intussen.
2: Maar ik vind dit wel een hele leuke manier om jongeren dus... om interesse te wekken bij jongeren om ook zo een opleiding te kiezen. Want je ziet dat het veel meer is dan alleen maar een beetje schroeven en lassen.
1: Ja, en een lampje erin draaien.
2: En een lampje erin draaien. Dus ik vind dit wel waanzinnig leuk. Dus ik hoop dat er een heleboel mensen naartoe komen. De 5e is, welke editie is het? De 5e editie. Okay. Die komt eraan. Dus daar kunnen we naartoe.
0: Zullen wij dan een rondje weerwater gaan doen?
2: Gaan wij dan een rondje weerwater doen? Ja. Ja, het is niet een heel groot rondje, toch, Roy?
0: Nee, maar dan gaan we daarna op het terras zitten.
1: Uitrusten.
2: Bij de grote markt. Zie je? En daarom hou ik van dit soort deeltjes, Roy. Ja, jij weet het toch altijd wel weer heel leuk te maken.
0: En dan betaal jij.
2: Ik betaal. Leo, ga je mee?
0: Ja, ga je mee, Leo?
1: Ja, om te betalen natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Dat is een goed idee.
2: Ja, precies.
0: Chantal, dank je wel weer.
2: Graag gedaan.
1: Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.

0: Shanna Spiral was dat met Great Expectation. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: De Prinsjesdagplannen, die waren uitgelekt. Dus hup, alle politici naar de studio om erover te praten. Ja, 21-fractievoorzitter Joost Eerdmans die hoopt dat de coalitie nog wil praten over aanpassingen. Want ja, nu krijgen ze volgens de Eerdmans geen meerderheid.
2: Er valt met ons te praten. Volgens mij liggen die mogelijkheden ook. Het is niet onmogelijk. En de prijs van naar links afslaan is veel hoger. Denk ik voor met name de VVD, maar ik denk voor het hele kabinet. Dus ze moeten de ballen hebben, en dat heb ik ook gezegd tegen Jette, om te kiezen. Want zo stel je eigenlijk iedereen teleur.
1: Ja, misschien stellen ze ook de SGP wel teleur. Want die zat ook in de studio, de SGP-leider Chris Stoffer. Die voelt weinig voor de plannen. Dat moet je even weten. Hij werkte vroeger bij Rijkswaterstaat. En hij zei in de uitzending, er gaat veel te weinig geld naar het herstel van bruggen en wegen.
3: Daar hebben wij vaak aan gerefereerd. Ja, wat hierin staat, is 1,5 miljard één keer. Is de komende jaren minstens 4,35 miljard nodig. Dat zien we niet iets structureel. Dus wat dat betreft, het is leuk, maar een druppel op een groeiende plaat. Als we zo doorgaan, dan staat heel Nederland over een paar jaar nog steeds stil.
1: Ja, twee politici zaten dus bij Pauw en de Wit aan tafel. En een derde politicus die wat moest zeggen, ja, er was geen plek meer op Nederland, de NPO 1. Die zat bij RTL 4 bij Renze. Dat is BBB-leider Henk Vermeer. En hij zei, ja, de coalitie heeft veel te weinig contact gehad met andere partijen.
4: Nou, het is een teringbende qua proces. Nou, er is geen contact met de oppositie. Men probeert niet verbindingen te leggen en met elkaar ergens iets uit te komen.
1: Ja.
4: Overigens is het niet zo dat ze niet alleen met ons niet praten, maar ook met de andere partijen hebben ze inhoudelijk niets uitgewisseld.
1: Mm-hmm.
4: Dat hebben wij echt steeds gecheckt. Ik heb natuurlijk ook contact met Jesse Klaver, met Michiel Hogeveen van JA21, met Christoffer.
0: Gisteravond was ook in andere media volop aandacht over Asselt. In Nieuwsuur vertelde hoofdredacteur van de Gelderlander Joris Gerritsen over het contact dat zijn redactie had met het vermeende doelwit van de gewapende groep.
5: Hij heeft alleen maar teruggeërd dat hij oké is en zijn familie. Maar we weten niet wat daar nou achter die bewaker gebeurd is. En je ziet wel wat schoten ook. Wat we wel weten is dat er ook bij een ander huis over Asselt geweld gebruikt is.
6: Bij familie van hem?
5: Familie, ja, van Jan G. Daar zien we, daar hebben we foto's van, dat daar ook de deur zo'n beetje uit de sponning ligt, dat de klink weg is.
0: Bij Pauw en de Wit was politiechef Rob van Bree. Hij zei dat de gebeurtenissen in Overasselt schokkend zijn voor het politiekorps.
7: We weten allemaal, we werken in dit bedrijf, zeker voor de collega's op straat, dit is een risico, hoe klein dat gelukkig in Nederland ook is, maar het is het wel. Ik denk het tweede gevoel wat overheerst is ook vastberadenheid. Want dit accepteren wij niet. Wij doen dit vak om Nederland veilig te maken.
1: Mm-hmm.
7: En dat betekent eigenlijk vanaf de start van zo'n incident in Oost-Nederland, maar ook vanuit mijn eenheid support, doen we er alles aan om zoveel mogelijk verdachten aan te houden. En we zullen er ook alles aan doen om te zorgen dat we weten wie hierachter zitten en te kijken of we die ook voor de rechter kunnen brengen.
0: Ook vertelde Van Bree hoe het gaat met de agenten die werden neergeschoten.
7: Ze zijn allebei geopereerd. Een van de twee is behoorlijk ernstig gewond geraakt. En ook zodanig ernstig dat dankzij ongelooflijk goed optreden van de collega's van het uniform in Oost-Nederland, in combinatie van collega's van mijn eenheid, van de DSI, ik denk dat ze levensreddende handelingen hebben verricht daar te plaatsen. Dus daar mogen we heel dankbaar voor zijn.
0: Was dus gisteravond op radio en televisie. Tot zover, ook Flevoland is wakker.
1: Morgen om 6 uur zijn we er weer. Jij gaat nog een uurtje door voor Flevoland Muziekland,
0: hè? Nog een uurtje door, ja.
1: Gaan we even headbangen met Alex en Andy?
0: Zullen we dat maar even doen, met Van Halen?
1: Van Halen.
0: Ja, gaan nog even wat leuks halen. Dan jouw verzoek is natuurlijk ook welkom, hè. 020-28-50-50. Als je een appje stuurt, dan wil ik hem zeker voor je draaien. Whitney Houston ga je nu nog horen met I Wanna Dance With Somebody.
1: Tot morgen.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus het voelt wel, goh, ik ben een oorspronkelijke Flevolander.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, je moet eerst beginnen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Later op de dag is een enkel buitje mogelijk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Op de Houtdreef in Lelystad is gisteravond een auto tegen een boom gebotst. En klanten zijn voorlopig niet welkom bij een broodjeszaak in Dronten. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
9: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
11: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
10: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
12: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
10: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Een korte vertraging op de N50 Emmeloord Zwolle. Tussen Kampen Noord en Knoop de Hattemerbroek doe je er 5 minuutjes lang over. Ook nog wat flitsers gezien, onder andere op de A27 Almere Hilversum bij Blaricum. Hectometerpaal 107,9. Op de A6 word je gecontroleerd op je snelheid in de richting van Muidenberg bij Lelystad. Hectometerpaal 62,2. Ook op diezelfde A6, maar dan van Emmeloord naar Lelystad bij hectometerpaal 83,5. In Lelystad op de Edelhertweg word je gecontroleerd op je snelheid. In Dronten op de N307, hectometerpaal 105,8. En er staat er eentje op de N50 bij Ens, hectometerpaal 264,7. Zie jij een flitser? Je kunt hem doorgeven via de Flitsmaster-app. De komende 2 uur de lekkerste muziek bij Flevoland Muziekland. En we trappen zo af met Rick Ashley.
13: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
14: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
17: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
20: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
21: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
22: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
23: Goedemorgen.

zeggen dat ik eigenlijk liever gewoon altijd de ene laatste trein neem. Want dan weet je gewoon zeker dat je nog thuis komt. Althans, dat hoop je dan natuurlijk. Behalve bij concerten trouwens. Dan neem ik altijd wel de laatste trein. Want ja, je wil niks missen van zo'n concert. Alleen die treinen zijn ook altijd super druk. Zeker als je vanuit Amsterdam dan komt. Dus dat is altijd lekker proppen. Ach ja, je luistert naar Flevoland Muziekland. Tot 11 uur de lekkerste muziek. Waar jij ook een aandeel in hebt. Als jij een leuk verzoekje hebt. Je mag hem doorgeven 0320 28 50 50. Heb ik leuke muziek van Van Halen voor je. Want Alex van Halen die is geridderd in Nijmegen. Is gedaan door de burgemeester. Hij is opgespeeld door de burgemeester Bruls. En ja, daar hebben we natuurlijk vanochtend wat over laten horen in Flevoland is wakker. Ja, en toen dachten we, ja, dan moeten we natuurlijk iets gaan draaien van Van Halen. Van Van Halen, ja. En toen dacht ik, ja, weet je, dan doen we deze toch. Dan gaan we even lekker springen zo op de woensdagochtend. Iets over 9. Van Halen ga je horen met Jump.

en Tinto de Verano. Nou, daar heb ik nog niet zo zin in. Je kunt weer meespelen met Kiekiedief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En ja, dan de taak. Wat is dat dan precies? Dat mag jij raden. De foto's zijn te bekijken op onze Facebookpagina. Als je de tv aanzet, dan zie je ze nu ook. Of je gaat even naar de website omroepflevoland.nl/kiek. En dan zie je twee foto's van de eerste editie van Bosfestival Almere op het stadslandgoed De Kemphaan. Duizenden bezoekers kwamen op het gratis festival Fantasy Festival af. En velen verkleed als elf, ridder of ander fantasiefiguur. Ja, dan is het nu aan jou de taak om het verschil te ontdekken. Of misschien iets wat er is veranderd of weggepikt op de tweede foto. Als ik je even meeneem naar die foto, dan zie je een kraampje met van alles en nog wat. Er hangt echt van alles. Ja, ik weet allemaal niet hoe je dat allemaal noemt, maar ik zie beeldjes staan. Ik zie volgens mij ook allemaal ringen daaronderin. Ik zie van die soorten dromenvangers zijn het volgens mij. Wat tasjes aan de linkerkant. Heel veel kleur en heel veel details. Zie jij wat er is veranderd of weggepikt? Laat het weten. 0320-28-50-50. Kan tot 11 uur. Of je gaat naar onze website omroepflevoland.nl/kiek. Daar kun je ook tot 11 uur je antwoord doorgeven. En misschien word je dan wel naar 11:30 gebeld. En mag je aan het rad draaien. Dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. 0320-28-50-50. Omroepflevoland.nl/kiek.

uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen? Of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland, geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in

0: onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalweg 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Flevoland met het regionieuws.
10: Op de Houtrip Dreven is gisteravond een auto tegen een boom gebotst. De schade aan de wagen is groot. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. En voor zover bekend was er niemand anders bij betrokken. Klanten zijn voorlopig niet welkom in de vestiging van fastfoodketen Subway op industrieterrein Poort van Dronten. De nieuwe eigenaar heeft namelijk nog geen geldige exploitatievergunning. En daarom heeft de gemeente Dronten een bestuurlijke maatregel opgelegd. Broodjes bestellen kan nog wel, maar alleen voor bezorging. Zodra de nieuwe vergunning is verleend, mogen klanten weer naar binnen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. Na de dodelijke schietpartij gisternacht, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, deed de politie de oproep om binnen te blijven. Maar het gevaar is sinds gisteravond laat voorbij. Het vliegtuigschip van het Amerikaanse leger dat bijna 10 maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. De omstandigheden aan boord waren slecht en de bemanning raakte uitgeput. Ze kunnen nu even bijkomen. En de benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter euro 95 kost bij de grote aanbieders langs de snelweg bijna 2,67 euro. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Er is vandaag best wel wat bewolking aanwezig. Vanmorgen breekt af en toe de zon door. En ook vanmiddag zien we wel regelmatig de zon doorbreken. Maar zo nu en dan weten stapelwolken toch wel flink op te bollen. En op een enkele plek valt er zelfs vanmiddag een kortstondige bui. Verreweg de meeste plaatsen in Flevoland blijft het vandaag echter droog. De wind uit zuidwestelijke richting is vanmiddag matig van kracht. Windkracht 3 tot 4. En de temperatuur zal uitkomen op zo'n 21 graden.
10: Dankjewel dan de ANWB Verkeersinformatie. Er is een melding voor de A27 Almere-Utrecht. Tussen Almere en Utrecht-Noord is een afgesloten afrit. Daardoor is er een file tussen Huis en Knoopt Eemnes van 5 minuten vertraging. Ook nog flitsers gezien, onder andere op de A27. Almere-Hilversum bij Blaricum, hectometerpaal 107,9. Op de A6 word je gecontroleerd op je snelheid in de richting van Muidenberg, 62,2. Ook bij 75,3. En de andere kant op, dat is niet waar, van Emmeloord naar Lelystad, wel een ander stuk van de A6, wordt je gecontroleerd bij 83,5. In Lelystad op de Edelhertweg staat ook een flitser. De N307 bij Dronten, hectometerpaal 105,8. En op de N50 wordt je gecontroleerd op twee plekken, bij 262,9 en 264,4. Zie jij een flitser? Je kunt hem doorgeven via de Flitsmeister-app. Zometeen gaan we terug in de tijd bij Flevoland Muziekland. We gaan terug naar de jaren 80, 2 september 1981.
9: Goedemorgen.

0: Radio Kunst was dat met Suzanne.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: de jaren 80, terug naar 2 september 1981. Nou, het was op die dag prachtig na zomerweer. Blijft volledig droog, de zon schijnt maar liefst 11,5 uur. En het is ongeveer 21,6 graden. Nou, heerlijk hoor, dat is goed na zomerweer inderdaad. Wat staat er allemaal in de lijst van 2 september 1981? Nou, Michael Jackson vinden we met One Day in Your Life. Stevie Wonder, Happy Birthday. Rolling Stones met Start Me Up. Maar ook deze en die, ja, toen ik hem zag, dacht ik, die moet ik gaan draaien. Spargo, Just For You.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 2 september 1981.

Ella Langley was dat met Choosing Texas. En dit nummer, ja, die heeft een record te pakken in Amerika. Want het is het langslopende nummer 1 hit in de Billboard Hot 100 voor een niet-kerstnummer. Ja, welke staat dan nog bovenaan? Dat is Mariah Carey met All I Want For Christmas Is You. Maar dat is ook niet echt eerlijk, hè? Want elk jaar komt dat nummer weer terug in die lijst. Zometeen hoor je nog de polderplaat van Elske de Wal. Dat is deze week dus Elske de Wal met Whatever na Tight Fit. The Lion Sleeps Tonight.

gedubbelde plaat van deze week. Elske de Wal met Whatever. Zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland met Arnoud Pluket. Na Michael Bublé en Everything.

0: Flevoland. Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Dus het voelt wel, goh, ik ben een oorspronkelijke Flevolander.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nee, je moet eerst beginnen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Later op de dag is een enkel buitje mogelijk.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Welzijn Lelystad, lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
10: Met een dikketje. Dit is het nieuws op Urk FM. Je luistert naar Urk FM.

Ik is een vreemde hier. Ik heb mijn land gelost. Ik heb jouw pad gekruist. Ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd aan terug. Moet niet op mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij. Hoe kan ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker. En die donker is dichtbij. En ik weet ons wacht een lang reis. Recht door die woestijn.

recht door die woestijn. Maar jouw land is mijn land. Jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal. Jouw God is mijn God. En jouw droom is mijn droom. Jouw pad is mijn pad. Jouw toekomst, mijn toekomst. Jouw hart is mijn hart. Mijn hart. En ik weet, jouw volk is bang voor ons wat anders is. Maar ik zal bruggen bouwen daar waar die afgrond is. En ik zal terug verlangen

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior, de man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Caïro naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk.

0: muziek hier op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Dit is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: Weekendje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan, want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzegen van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM. Yalla.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
2: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
1: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotter wel waarderen om zijn eten.

Engine en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los.

0: buurt super.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Het zit zo, ik ben een klant.
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Een klant, wat interessant.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Wat heeft u hier zo al?
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: We verkopen hier geen bal.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Maar wat heeft u hier dan wel?
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Ik heb alleen een winkelbel.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Nou, dan ga ik dan maar weer.
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Tot de volgende keer.
0: De buurtsuper.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben een klant. Heeft u kip?
2: Kip?
1: Ja.
2: Wat voor kip?
1: Oh, gewoon kip.
2: Ja, maar een hele kip. Een halve kip. Een kip in het balletje, een kip uit het balletje. Een kip met een oorlogsverleden. Wat voor kip?
1: Een kip met een oorlogsverleden?
2: Ja, dat is weer nieuw.
1: Oh, nou doet u die dan maar.
2: Die hebben we niet.
1: Wat heeft u dan voor kip?
2: We hebben helemaal geen kip.
1: Oh ja, goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Dat zit zo, ik ben een klant.
2: Oh. Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Een klant, wat interessant.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Wat heeft u hier zo al?
2: Wat? Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: We verkopen hier geen bal.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Maar wat heeft u hier dan wel?
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Ik heb alleen een winkelbel.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Nou, dan ga ik dan maar weer.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Tot de volgende keer.
0: De buurtsuper.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben een klant. Heeft u dipsaus?
2: Dipsaus?
1: Ja.
2: Wat voor dipsaus?
1: Oh, gewoon dipsaus.
2: Ja.

0: klant.
1: Oh, goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Een klant, wat interessant.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Wat heeft u hier zoal?
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: We verkopen hier geen bal.

0: Goedemorgen, ja. Ik ben een klant. Heeft u pruimen?
1: Pruimen?
0: Ja.
1: Wat voor pruimen?
0: Nou, gewoon pruimen.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel en vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
2: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
1: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En weer een hele goede woensdagavond, dames en heren, jongens en meisjes. Het is weer een hele prachtige mooie dag hier op de lokale omroep van Urk FM. En we gaan luisteren naar een fantastische... Ik moet echt... Ik moet gewoon even hier gigantisch aan wennen.
1: Lukt er iets van het draaiboek, Jouke?
0: Nee, het punt is, we hebben een nieuwe mengtafel en het is nog niet...
1: Hij mengt nog niet.
0: Er heeft hij ook iemand het raam openstaan, dat hoor je nu tegenwoordig en zo. Dat was voorheen...
1: Het was hier niet te hard, zo warm was het.
0: Nee.
1: En het je weet hoe het was voor een hekel
0: ik daarin. Ik kwam hier net en de airco was hier steenkoud. Ik denk, ik zet hem aan, want hè, dan voordat Roy weer begint met... Dat het hier koud is.
1: Ja, maar nou voordat is dus... je begint te voeteren op iedereen. Even een voorstel rondje van. We zijn er weer allemaal.
0: Ja.
1: We zijn er niet.
0: Sorry, ik begin even weer over. Ja. Sorry. Ja. En dames en heren, jongens en meisjes. Het is weer een hele fantastische woensdagavond hier op Urk FM. Je luistert naar het allerleukste radioprogramma van heel Urk FM. Het is namelijk Hollands Glory. Hier een gezellige woensdagavond vol gezellige muziek. En natuurlijk van 8 tot 10 met bij... Ja, Jan-Hendrik kon helaas nog niet. Die had weer vossenjacht. Maar hij is wel weer bij ons aangeschoven. Ik heb het namelijk over Jordi!
1: Wat fijn.
0: Ja.
1: Het is heerlijk om mijn eigen stem niet toe te horen.
0: Ja, dat vinden heel veel mensen, ja, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: De afgelopen 8 weken. En natuurlijk aan mijn linkerhand is hij nog steeds ook weer bij ons neergezetteld. Hij zit er namelijk weer helemaal klaar voor. Het is de ene rechte Roy. Welkom dat je er bent.
1: Ja, nou, we zijn er weer. Nou, weet je wat wel een voordeel is? We zeggen altijd, Jean-Hendrik er iets, Mr. Negatief is er niet. Dus zo, daarom wordt het eindelijk een gezellige uitzending.
0: Dat weet je niet. Misschien gaat hij straks wel bellen. Of misschien gaan we hem straks wel even bellen.
1: Nou, het is hier altijd 30 graden, jongen. Dus ik denk dat ik maar even de rol van Mr. Negative op
0: Ik kan wel even de airco weer aanzetten op standjes in bier hier voor je.
1: Kan die camera uit en ik trek alles uit?
0: Nee.
1: Nou, slaat hij misschien automatisch op tilt?
0: Hij zou automatisch moeten... Maar ik denk zo even Kobus gaan bellen. Want die heeft alles geprogrammeerd. Ik zorg alleen maar dat het netwerk draait in de computers. Kobus heeft een nieuwe mengtafel.
1: Vanmiddag was Kobus, als je luistert...
0: Kobus, ik weet niet of je luistert op zee. Ik weet niet hoe ver de zender komt. Maar het zou wel fijn zijn. Dan kunnen we even vragen van... Hey Kobus, doe eens even voor ons... doe eens even. Jan-Pieter belt wel. Maar die bel ik zo even... Of die loop ik... daar loop ik zo naartoe.
1: Dus niet te merken dat we voor het eerst bij elkaar zijn.
2: Volgens mij
1: na een week of acht. Dat merkt dat. Het gaat gewoon vlekkeloos.
0: Het is gewoon weer zoals het gewoon gaat. Hè? Alles gaat weer zoals we niet willen hebben. Maar dat maakt niet uit.
1: Waar zijn we? Ik heb geen draaiboek voor me. Wat moeten we nou doen?
0: Die had ik toch voor je gezet, een turnboek.
1: Oh ja. Ja,
2: je moet toch die mensen nog die al die andere talen spreken.
0: Ja, we gaan eerst even de... Hoe heet die?
1: De spreuk
0: doen.
1: De spreuk.
0: Is Albert er klaar voor?
1: Albert, heeft
0: hij de memo niet gelezen dat we vandaag begonnen?
1: Albert Bol, heeft hij de memo gekregen dat we op 2 september weer begonnen zijn? Nou, ik hoop het niet. Dan ga ik maar even beginnen.
0: Dan zal ik het deuntje aanzetten.
1: Zet maar
0: het
1: deuntje aan. Is het deuntje aan? Ik hoor
0: het. Ja, deuntje is aan.
1: Ja. Oh, je zal het niet geloven, dan komt hij binnen. Ik ben er weer. Ja, ben ik nog op tijd voor de spreuk? Ik ben op tijd, Albert. Doe jij maar even je spreuk dan. Oké, nou hier komt hij dan. Hè? Oh, ik ben helemaal zenuwachtig. Ik moet even je papieren erbij pakken, hoor. Waar heb ik hem? Hoeveel seconden heb ik nog?
0: Je hebt nog 30 seconden, maar ik spreek wel weer even terug, as usual.
1: Oké, komt hij net. De spreuk van 2 september 19... wat is het? 11, 2026 alweer.
0: Ja, en niet meer en niet minder.
1: Het hangt aan de muur en het tikt.
0: Nou, geen
1: idee. En het tikt. Ja, want wat is er over een spreuk? Dat is toch, nou, dat zeg je toch ook. Zoals een klokje thuis tikt, tikt het ergens. Nou, dan kun je toch ook zeggen, het hangt aan de muur en het tikt. Ja, dat is toch ook gewoon een gezegd.
0: En bedankt.
1: Schrikkelijk. Nou ja.
0: Ik moet nou zeggen, hij eindigde wel op het juiste moment. Dus hij was klaar en toen was het niet.
1: Oh, de timing, ja, nou, ja. Misschien gaat het beter zonder al de muziek erbij.
0: Ik hoop het,
1: je
0: weet
1: het niet. Ik doe het gewoon nu echt op intuïtie.
0: Ja, maar doe je ook hartstikke goed, joh. Zal ik het deuntje aanzetten voor de internationale...
1: Die doe ik wel eventjes zelf. Alleen internationale aankondigen, want... Albert is weer weg. Mooi, dan doe ik het.
0: 3, 2, 1...
1: Komt je eraan. Hello, ladies and gentlemen. This is Dutch Glory, your favorite radio show. Hallo, mijn dames en heren. Hier is Olensen Room, deine Lieblingsradiozendung. Bonjour, mesdames et messieurs. Ici Glory de Pays-Bas, votre émission radio préférée. Hola, dames y caballeros. Les habla Hollands Glory, su programa de radio favorito. Dat was Spaans voor de luisteraars.
0: Oh, echt waar?
1: In het Portugees? Of is het nog Braziliaans?
2: Nee, Portugees.
1: Portugees, oké. Hola, señoras y señores. Aquí, Hollands Glory, su programa de radio favorito. En dan heb ik hier nog in het Maltees. Is er ook een taal? Maltees?
0: Dat zijn van die kleine hondjes.
1: Ja, Maltees.
2: Of die balletjes.
1: Die balletjes die in de supermarkt liggen, in de snoepwinkel. Nou, we gaan het gewoon doen. Het is Grieks, geloof ik. Gaia Sakiris Kai Kiriori. Ato Entinai Toelas Glory To Akipameno Sa Radiofonico Programma.
2: Het klonk erg direct. Maar ik heb even een mededeling.
0: Heb je een mededeling? Je stopt bij de camping.
2: De internet staat uit.
0: De internet staat uit? We hebben geen internet?
2: Nee.
0: Oh, nou, dan moet ik even kijken wat er aan de hand is.
1: Schot dat veel, luisteraars? Zijn we nu de helft kwijt van de twee?
0: Oh, ik heb wel internet in ieder geval.
1: Oh. Ja, ik heb ook internet. Ik doe nog even in Russisch, onze aanstaande moedertaal. Zavaredi stuite, dame i gospoda, etu olats glori, vasya blubimaya, radioprogramma. Is mijn Russische vriendin er ook?
0: Nee, want daar hebben we nog geen kamer voor liggen. Dus die moet nog plaatsen.
1: Oh, er is lopen. Bla, bla, bla, bla, bla, blotka.
0: Ja, fijn. Wij gaan door naar André Hazes. Ja, ik dacht dat ik het had aangepast. Maar je ziet me weer. Je mist Jan Hendrik en het gaat gelijk mis.
1: Onze technicus. Mister Negative.
0: Ja. Always. We gaan maar alvast luisteren naar het laatste rondje van André Hazes. Lijkt wel of we er een beetje klaar mee zijn. Maar dat zijn we dus gelukkig niet. Tot vanavond 10 uur Hollands Groen. Blijf lekker luisteren met allerlei leuke, gezellige dingen. We hebben zometeen de nieuwtjes en hoe is het nou. En natuurlijk, ja, nieuwe item. De week in One-liners. Dus blijf lekker luisteren tot 10 uur Hollands Glorie op Urk FM.

0: Nou, daar zijn we weer. Het was even freewheelen, maar volgens mij hoort iedereen zichzelf nu ook, of niet?
1: Oh, ja.
0: Ja? Victor, Charlie, Brown.
1: Het klinkt
0: Brown.
1: Een stukje anders.
0: Ja. Ja, er zit nu een hele ja, we luisteren niet naar het geprocesd signaal, heb ik het idee. Het is niet zoals we lekker in de ether klinken. Dat geluid hebben we niet op onze koptelefoon zitten. Normaal wel.
2: Maar we hebben toch een paar weken geleden op zaterdagmorgen al onze stemmen
0: ingesproken. Ja, die zitten er nu in.
2: Tekst ingesproken. Zodat onze stemmen die klinken als een nachtegaal.
1: Werkt alleen als je dat tekst...

0: Ja, kunnen we wel aan Jan Hendrik vragen, maar ja, daar krijgen we geen antwoord op.
1: Dus begin daar even mee. Ja, begin even met Jan Hendrik. Kunnen wij er even over nadenken ondertussen?
0: Ja, nou Jan Hendrik, hoe is het nou? Oh, nou dat is fijn. En hoe is het de camping? Nou, dat is mooi, Jan Hendrik.
1: Wat ik ook nog vragen wilde, Jan Hendrik, had je toen ook nog in de Efteling geweest?
0: Ja, niet in begonnen. Oh, nou, daar wou ik het zo over hebben trouwens namelijk.
2: Oh.
0: Dus, Jordi, hoe is het nou?
2: Ik leef nog.
0: Ja, na alle omstandigheden weer helder
2: allemaal. Er gaat weer de goede kant op.
0: Nou, dat is fijn. Dat is heel fijn om te horen.
2: Ik weet niet welke kant, maar de goede kant gaat wel.
0: Het gaat een kant op.
2: Ja.
0: Welke weten we nog niet.
2: Nee.
0: Dat blijft één groot mysterie.
2: Ja.
0: Fijn, fijn. En Roy?
1: Nou, het klinkt allemaal weer erg gezellig. Jan Hendrik is er niet. Jordi is blij dat hij nog leeft.
2: Ja.
1: Ja, we gaan wel weer met een fris gemoed hier.
0: Ja, tuurlijk.
2: Het is toch positief.
1: Ja, we zijn er.
0: Je moet ergens beginnen.
1: Ja, nee, ik heb mensen die zeggen van als je half verlamd in het ziekenhuis ligt, dan zeggen ze, nou, je hebt nog geluk gehad. Ik zeg, hoezo? Nou, je had ook helemaal verlamd kunnen zijn.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja,
2: dat is.
1: Ja, heel positief. Ja,
0: ja. Zit wat in. Zit wat in, inderdaad. Oh, ik zie hier echt. Ik zie hier een functie. Waar ik word gewoon heel blij van.
1: Ik kan het van je vragen. Hoe zit dat met jou? Nu helemaal happy de peppy. Jij ziet een functie.
0: Nou ja,
2: is je functies.
0: Je kan dus nu kennelijk twee aparte telefoongesprekken voeren op de mengtafel.
2: Oh, gezellig.
0: Dus daar word ik wel blij van. Maar
1: ja, dat,
0: goed. Nou,
1: goed
0: wij
1: voor
0: hebben
1: de,
0: dus.
1: Goed voor de adverteerders.
0: Wij hebben dus ons jaarlijkse uitje deze zomer gehad. En we zijn met z'n vieren, jawel te verstaan, in de bolide richting het mooi Brabantse Kaatsheuvel gegaan.
1: De warmste dag van het jaar.
0: 37 graden, max.
2: Nou, ik vond het meevallen.
0: En wij hebben zijn we lekker naar de Efteling geweest.
1: Het was lekker, ja, gezellig in de Efteling.
0: Het was een leuk dagje. Ik denk, het was boven onze verwachting, was het zelfs leuk eigenlijk.
2: Ja.
0: Of niet?
1: Het was onverwacht leuk, ja.
0: Ja, zelfs pannenkoeken gegeten. En aan de tijd nog bij de McDonald's gegeten.
1: En vergeet even die Knunox, de Unox.
0: Unox broodje hebben we ook nog broodje gehad, inderdaad. Een lekker colaatje gedronken. We zijn door het Blootjesbos gelopen. Sprookjesbos.
2: Zoals Jan Hendrik vond het leuk.
0: Ja, nou, dat wil toch wel wat zeggen. Dat we gewoon zo'n topdag hebben
1: ook
0: gehad.
1: Ook leuk, die Franse toerist, die was over de kop gegaan in de bron. En die was zijn telefoon was uit zijn broekzak gevallen.
2: Ja, dat ook nog.
1: Die stond er om 10 uur nog, hè?
2: Ja.
1: Attractie
2: afgelopen. Moest wachten totdat hij dicht was.
0: Ja, maar dat is dus wel. Ja, en dan moet je nog maar hopen dat ze hem voor je ophalen of kunnen vinden natuurlijk, hè?
1: Ja, dan kun je toch bellen naar jezelf.
0: Ja. Zullen we eens kijken of we naar Jan Hendrik kunnen bellen? Ik heb geen idee hoe dat werkt. Ik ben echt heel benieuwd. Ik wil gewoon dingen testen.
2: Oh, nou.
0: Wie wil nog geen dingen testen vandaag?
2: Nu kan het.
0: Ja.
2: Dus mochten we in één keer niet meer te horen zijn.
0: Dan ligt het. Hey, Jan Hendrik.
3: Ja.
0: Hallo. Ja, we even kijken of de telefoon het doet, maar die doet het dus.
3: Ja, tuurlijk doet die. Wat denk jij dan?
0: Ja, je weet het niet, maar het is dus wel goed gemaakt.
3: Ja, nieuwe techniek is altijd goed.
0: Oh, en dan moet jij nou nog zeggen met je 486 op zolder.
3: Heb ik nog een 486 dan?
0: Ja, jij weet dus niet eens hoe oud jouw computer is.
3: Nou, ik denk dat mijn laptop 15 jaar oud is.
0: Ja, dat is wel af. Hoe is het met de vossenjacht?
3: Goed, ik zit nog aan het wachten.
0: Oh, ja, wij deden even het vragen rondje van hoe is het nou? Dus ik denk van, hoe is het nou?
3: Nou ja, wel goed.
0: Ja?
3: Ja, jammer genoeg kon ik door die dubbele afspraken niet bij zijn.
0: Nee, je had je tweeling moeten worden of jezelf door midden zagen.
3: Ja. Dus.
0: Ja, dat is.
2: Ja, ik wou ze echt. Nee.
0: Hey, Jan Hendrik,
1: we missen negatief wel een beetje. Onze technicus, zeg maar. Zonnetje huis.
0: Het draaiboek loopt al in de soep. Ja. De techniek loopt al in de soep. Wat loopt nog meer in de soep?
1: De Powerbreak Pro XL, die doet het gelukkig wel.
0: Ja, oh, dat inderdaad wel. En ik moet zeggen. Ik heb de Automux-functie aanstaan. Ik word er heel blij van.
2: Okay. Ja, hij mixt alles automatisch. Nu hoeft niks meer te doen.
0: Ja, ik hoef helemaal niks te doen. Het gaat helemaal nu vanzelf.
2: Ja. Gebeurt nog niks.
3: Ja, nou, ideaal toch?
0: Inderdaad, ideaal. Hey, Jan Hendrik, bedankt voor het opnemen. Misschien tot straks nog even.
3: Ja, en anders tot volgende week.
0: Ja, yeah, hoi! Dat dus. Wij gaan naar Aakda en Munnik een beetje regen in de zonnestralen brengen. En daarna hebben we dus de nieuwtjes. Zijn we daar allemaal klaar voor?
2: Vast.
1: Nou, ik ga eventjes uit de wind aan, als jij die nieuwtjes voorleest.
0: Nou, ja. Ik ga mijn best in ieder geval doen. Ik ga kijken of die airco nou weer aangaat.
1: Ik hoop het wel, want het is hier echt.
0: Ja, die gaat nu aan, dus 20 graden.

0: De welbekende pianodeun is weer gestart. Ik weet niet hoe jullie koptelefoonvolume is. Is het nou prima zo?
1: Ja, dat is wat harder.
0: Oh, moet die wat zachter?
1: Nee, dat is prima zo.
0: Ja, is prima zo. Albert?
2: Roy?
3: Ja, ik ben er ook weer.
0: Roy bedoel ik. Roy.
3: Ja, is goed. Het geluid is goed. Kan die Albert Mol maar even weg?
0: Ja, wegwezen. Weg.
3: Ja, ik ga alweer.
0: Zo. En de galm heeft nog nooit zo goed gedaan. Een oud-eigenaar van een snackbar in Werkendam, Noord-Brabant, wordt vervolgd voor het stiekem filmen van zijn personeel en klanten op de wc in de douche. Dat meldt het Openbaar Ministerie aan Omroep Brabant. Ruim een jaar geleden viel de politie binnen in het cafetaria in de gemeente Altena. Daar is momenteel maar één cafetaria. Op de laptop van de eigenaar werden duizenden beelden gevonden die met de verborgen kamer waren opgenomen. Personeelsleden hadden de beelden per toeval ontdekt toen de eigenaar een dagje weg was. Ze zagen onder meer beelden van zichzelf, collega's en vrienden van de eigenaar. Ze belden direct de politie. Medewerkers douchten soms in de badkamer boven de cafetaria, bijvoorbeeld omdat ze na het werk nog op stap gingen. Een andere camera hing volgens personeel om het damestoilet in de zaak. Het OM heeft niet bekendgemaakt hoeveel mensen heimelijk zijn gefilmd. Meerdere oud-personeelsleden deden vorig jaar aangifte. Het onderzoek is nu afgerond, meldt het OM. De man wordt verdacht van het stiekem maken van naaktfoto's of seksuele video's en in bezit hebben daarvan. Hij zit niet vast. Na de ontdekking van de beelden ging de snackbar dicht. De cafetaria is inmiddels verkocht en heeft een andere naam gekregen.
1: Nou, fijn.
0: Dat is nou jammer.
3: Weet iemand een leuke naam voor het cafetaria?
0: Een nieuw toepasselijke naam.
3: Nieuw toepasselijke naam, ja. Bekiek het.
1: De vette hap.
3: Dikke mik.
0: De slurf. De slurf. Een vrouw in Bangladesh is een maand na haar geboorte van haar zoon bevallen van een tweeling. Artsen hadden bij de eerste bevalling haar tweede baarmoeder gemist. Tweede baarmoeder. Een 20-jarige vrouw beviel eind februari van een zoontje. Een maand later kreeg ze opnieuw buikpijn. De artsen ontdekten toen dat er nog een tweeling zou volgen. Een jongen en een meisje. Op 21 maart werd de tweeling gehaald met een keizersnee. Alle drie de kinderen en de moeder maken het goed. Na een kort verblijf in het ziekenhuis mochten ze naar huis, is te zien op de foto van de lokale media. Ze waren geschokt en verrast, en zegt de behandelende gynaecoloog Shalala Podder. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Volgens Podder had de vrouw last van buikpijn, pijn en de buik en bloedingen. Ik heb dit niet laten herschrijven door GPT.
3: Van pijn in de buik.
0: Ja, moet het zijn.
3: Ik zal het.
0: We dachten eerst dat die klachten verband hielden met een eerste zwangerschap, maar na onderzoek bleek ze nog zwanger. De pijn kwam van weeën. Een dubbele baarmoeder komt volgens gynaecoloog vaker voor dan mensen denken. Recentelijk onderzoek, opent in het nieuw venster, heeft over ongeveer 0,1% van de vrouwen. Volgens Podder hadden collega's de afwijking bij de eerste bevalling gemist doordat de moeder geen echo had gehad. Dat is een voor een arme bevolking van het land niet gebruikelijk. Het gezin is blij met de drie kinderen. Het is een wonder dat al mijn kinderen gezond zijn, zei de vader tegen persbureau AFP. Ik zal mijn best doen om hen gelukkig te maken. Men is vernomen dat hij nu onderweg is om een pakje sigaretten te halen. Hij is nog steeds niet teruggekomen. Delen van de mastbos in Breda zijn bedekt met een laagje witte dons. De mastbos is dat. Het heeft uiteraard niet gesneeuwd in augustus, maar er is een laagje schapenwol neergelegd. Dat is de bedoeling om de groei van de bomen te stimuleren. We willen dat het bos gevarieerd maken, vertelt boswachter Egbert Eilander van Staatsbosbeheer bij Omroep Brabant. Foto. Volgens de boswachter is het experiment met wol als bodemdekking een primeur, want de wol beschermt jonge bomen tegen adelaarsvaren. Adelaarsvaren, legt hij uit. Dat is een plant die snel woekert en hele stukken grond kan bedekken en daarmee andere planten verdrinkt. Door de wol krijgen boompjes kans om te groeien. Ja, of er nou allemaal planten of wol overheen ligt, hè? 6-7. Eilander. Dit is een idee van de Climate Forest. Dat als doel heeft bossen weerbaar te maken tegen veranderingen in klimaatomstandigheden.
3: Daar is hij weer.
0: Ja. Daarvoor is meer diversiteit in het bos nodig. Een bos met meerdere soorten planten en bomen is namelijk beter bestand tegen extreme weersinvloeden. De wol is afkomstig van 250 Drentse Hedense schapen van herder Sandy van der Westerlaken. In totaal zijn 50 big bags vol met wol naar het bos gebracht in win-win situatie volgens de herder. Wol is tegenwoordig helaas vooral een afvalproduct waar we bijna niet van afkomen. De wol blijft 2 jaar liggen. Daarna wordt geïnventariseerd wat de winst is. Volgens de boswachter heeft het experiment nog een bijkomend voordeel. Wol is van nature brandvertragend, wat bij een natuurbrand gunstig kan zijn.
3: Aha.
0: Je moet het maar weten.
3: Nou ja, er zullen die pyromaantjes die al die bosbranden aansteken, ja. Zullen daar gebrek aan hebben verder.
0: Ja, die proberen nou met een aansteker, dat heet, aan te krijgen. En dan lukt het niet. Ja,
1: nou, dat wol wel.
0: En ik ben denken dat ik straks hele slechte one-liners heb. Hij is fantastisch, Jordi. Hij is fantastisch. Oké, wij gaan naar Gerard Cox toe, want inderdaad, het is zover. De zomer is toch een klein beetje voorbij. Het is september, ja. De R zit in de maand. Ja, dat wil zeggen dat we allemaal nu dikke trui aan moeten gaan trekken. Een beetje gaan zitten snotteren. En voor je het weet, is het kerst.
3: Hier staat de airco vol in de hand, dus prima hoor.
0: Gelukkig.

0: Het is even weer wennen. Maar volgens mij klinkt het nu een stuk commercieel, of niet, mensen?
1: Ja, dit klinkt...
0: Dit klinkt wel fijn, volgens mij.
2: Ja, dit is goed voor de adverteerders.
0: Ja,
2: we lopen binnen, Sjaki.
1: Welke adverteerders?
2: Ik had... ik denk dat er zo meteen een reclameblokje tussendoor komt.
0: Oh. Ik hoop het. Ik heb ze weer een paar uitgeschreven. De week in one-liners.
2: Oh, nou, dat wordt lachen, mensen. Ik ga even de hond uitlaten nu, hoor.
0: Een Gambiaanse journalist heeft een kijkje genomen bij het Urkeland... Toen hij de kranten aan het had uitgelezen, zei hij... Heb ik hier nu 12 uur voor in het vliegtuig gevlogen? Tijdens het noteren vroeg de Urke journalist wat hij in zijn hand vasthoudt. Hij reageerde natuurlijk geschokt met een iPad. Ja. De gemeente Urk stelt nieuwe regels vast voor de woningbouw. Alleen de regels moeten nog even onderbouwd worden, aldus de woordvoerder. Toen we vroegen naar een beter antwoord, hield hij steenvast zijn mond verder dicht. En we gaan over naar Valerius, want die houdt een promotieweek. Vele mannen van in de 50 gingen al na 5 minuten naar huis. Ze hadden namelijk een andere verwachting bij toen er in de flyer stond... U wordt betoeterd.
2: U wordt...
0: Ook konden de organisten nergens een drankorgel vinden.
2: Een drankorgel?
0: Een Duitser was ook even wezen kijken en hij vroeg wanneer hij even mocht blazen.
1: Ik zeg dat nooit tegen de Duitser.
0: Afgelopen zaterdag hield de brandweer natuurlijk weer een evenement omdat ze 150 jaar bestonden. Toen ik aan de brandweerman vroeg of ik zijn slang even mocht vasthouden, zei hij: ik ben om 5 uur wel klaar. Tijdens het evenement was er veel wateroverlast. Het was zo druk op de haven, het liep de spuigaten uit. Toen ik aan de motoragent vroeg of ik ook een ritje mocht, zei hij: hoe laat ben je klaar om 5 uur met die brandweerman dan?
2: Zo gevat.
0: Na al dat waterspuiten was er voor iedereen een plakje opgespoten cake.
2: Het zijn er te veel voor mij. Het zijn er te veel. Pijn in mijn buik.
0: Een zonnebloem van 4 meter en 50 centimeter. Nou, dat is wel erg mooi voor in de krant. Als ik iets van 50 centimeter vast heb, komt dat nooit in de krant. Al dus een brandweer en een politieagent.
2: Hou op.
0: En de laatste alweer. De fietsclub van Urk is naar Enkhuizen gegaan. Het was wel erg relaxed, want ze zijn met de veerdienst de Zuiderzee gegaan. Aan het eind van de dag, toen gevraagd werd hoe het was, was de reactie: nou, wel zwaar, want je moest best lang zitten.
2: Ik hou het niet meer. De volgende keer pak ik een stoel met beugels erin, dat ik helemaal vast zit. Ik
0: mag gewoon van de stoel van het lachen. Achtbaankarretje.
1: Ik vind trouwens dat zelfs zodanig de microfoon afgesteld is, dat Roy niet meer tegen de microfoon hoeft te zitten.
0: Nee, er zit gewoon, die compressor doet gewoon goed zijn werk.
2: Ja, ik kan nu gewoon hier zitten.
1: Nou, dat denk ik nou niet.
0: Hij wordt wel dun natuurlijk, ja. Hè.
2: Het is net als ik nu boos wegga.
0: Ja.
1: Ja.
2: En nu dan?
1: Je bent nog steeds te horen.
2: Ik ben nog steeds heel boos. En nu?
0: Ja, nog steeds.
2: Steeds horen. Ja. Deze microfoon.
0: Ja, nu pak je van Jordi op.
2: Hoor jullie dat?
0: Ja.
2: Dan ga ik weg.
0: Ja, doei. Zo.
1: Gelukkig hebben we camera's.
0: Ja, je bent gewoon in beeld. Iedereen ziet nu ook dat je Albert heet, Albert Keuter. Ja.
1: De memespeler is er ook niet. Dus. Nee.
0: We hebben het wel leuk. Het moet dus zo zijn dat als je nu aan het praten bent, dat de camera's op je gezicht terechtkomen. Maar ja, dan zie ik wel dus bijvoorbeeld op de camera van Roy, PTZ3, die is wel volop op zijn smoeltje.
1: Ja.
0: En die van...
1: Maar hij schakelt niet over.
0: Nee, hij schakelt niet echt over. Hij zou dus eigenlijk moeten inzoomen op mijn gezicht waarschijnlijk.
1: Ja, ik denk dat als Dominique er is, dat ze dan automatisch wel op inzoomen.
0: Ja, want Dominique, die stond vooraan met uitdelen, joh. Niet normaal. Pak je trekzak er maar bij.

0: Ik zie dat het dus 9 uur is geweest. Ik zit ook helemaal niet op de tijd te letten hier. Dus ik zet het nieuws aan. Dan gaan we door naar de volgende toe. Ik zie jullie straks weer, kindertjes. Zou jij iets wat willen zeggen, Jordi? Kijk wat er gebeurt.
1: Hallo. Gebeurt er wat? Gebeurt er iets? Hallo?
0: Hallo? Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Dan moet hij dus naar deze toe schakelen. Nou. En die moet hij dan naar... Maar dat gebeurt dus niet. Nou ja. Wij zijn er zo weer. Dag hoor.
2: Dit is het nieuws op Urk FM.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
4: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel mee te nemen in het onderzoek.
3: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
5: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran. En ik weet ook niks van Iran.
3: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. En Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nou, het is allemaal even wennen hier met al die techniek. Maar volgens mij, hey, de camera staat op mijn gezicht.
1: Wacht even, ja.
0: Doet... Ja, ja, kijk.
1: Nu Albert.
0: Nou, als Albert nou wat zegt, dan moet hij overschakelen naar Albert als het goed is.
1: En dan allemaal door elkaar praten.
2: Nou, ben ik dan in beeld? Ben ik in beeld, vraag ik?
0: Wacht even, hij springt van de auto af. Nou zit ik weer op auto.
2: Ja, en dan moet ik weer hard roepen.
0: Ja, kijk, zie je dat?
2: Leuke radio, hard roepen. Maar heel veel, weinig vol.
1: Maar volgens mij, als je dat door elkaar gaat praten en dan net wat jij zegt, de hardste. Volgens mij haalt hij dan de geluid van de ander weg.
0: Ja, dan hij blokkeert het geluid eigenlijk.
1: Nou. Fijn.
0: Ja, nou pakt hij bij jou. Dan als hij begint te praten, dan gaat hij weer naar mij. Nou, ik vind dit leuk. We houden dit gewoon even aan, mensen.
2: Misschien kan de luisteraar even bellen zo meteen om te vertellen hoe goed hij het vindt. Hè? Nou, wij vinden het allemaal geweldig, maar we zitten misschien in onze eigen bubbel.
1: Als mensen
2: kan iemand
1: nou
2: van buitenaf even zeggen wat hij er werkelijk van vindt.
0: Ja,
2: wordt uitgenodigd 0527-68. En toen?
0: 819.
2: Kom ik een nummer tekort, maar maakt niet uit. Gewoon bellen.
0: 68-8910. Dat is hem eigenlijk.
1: Ja. Ja. Iets met weer, volgens mij.
0: Ja, we gaan naar het weer toe.
2: Want dat ding zo hard.
0: Hoe bedoel je?
2: Staat hij nu niet harder dan normaal dan, dat achtergrondmuziek?
0: Ik kan er wel wat zachter zetten, achtergrondmuziek, als je dat wil.
2: Oh ja, lekker man.
0: Want zo ben ik dan ook weer natuurlijk, hè. Goed, hij zou dus nu naar mijn microfoon toe moeten gaan, maar dat doet hij dus niet, kennelijk niet. Nou ja, dat laat ik in het midden. Dan komen jullie lekker in beeld. Vanavond en vannacht is er bewolkt, soms regen. Ook morgen blijft het bewolkt en trekken buien over het land in de middag. Mooi, Roy. Ik zal hem even van de... Kijk, ik zet mijn gezicht er even op. Vannacht is het bewolkt met vooral noordelijke helft periode met regen. In het zuiden is het overwegend droog en hooguit een beetje motregen. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt met vooral in het noorden en het westen enkele buien. In de loop van de ochtend trekken de meeste buien over het zuiden. Morgenmiddag neemt de buiigheid af en wordt vanuit het westen een enkele bui na droog. De zon zal af en toe doorbreken, alleen in het zuidoosten... Ik moet even zoeken waar mijn schuifje is, ook alweer is. Zuidoosten blijft geheel bewolkt. Morgenavond is het licht wisselvallig. Morgennacht wordt het geheel bewolkt en gaat van tijd tot tijd regenen. Vrijdag, let heel goed op mensen, vrijdag, dan gaan we weer... Wordt een onstuimige dag met matig tot vrij krachtige zuidwestenwind. En in het westen en noordwesten is de wind vlager en af en toe krachtig. In het westen waait het aan zee hard en kan de wind tijdelijk stormachtig zijn met windstoten tot 80 km per uur. In het zuiden is het nog een tijdje droog met wolkenvelden en een beetje zon. En het buiengebied verplaatst zich langzaam zuidwaarts. Het wordt ongeveer tussen de 23 en de 24 graden in het midden van het land en 21 in het noorden. Zaterdag is heel ander weer. Zaterdag is zon met stapelwolken, wisselen elkaar af en ontstaan een paar lokale buien. Zondag is de wind naar het zuiden gedraaid, dus hou je hoedje goed vast als je naar de kerk toe gaat. En aan het begin van de ochtend is het tot 10 tot 14 graden wat frisjes. En maandag tot en met woensdag volgende week kan het een hele aardige dag worden met zonnige periode. Kust enkele worden 20 graden. Dagen daarna in de middag temperatuur omlaag. En moeten we opnieuw rekening houden met buien doordat de wind naar het westen waait. Want ja, de herfst is aangekomen. Dus dan gaat het natuurlijk de blaadjes van de bomen afwaaien.
1: Ja, maar dat was de afgelopen zomer ook.
0: Denk je?
1: Ja, als er geen water is, dan vallen ze ook vanzelf naar beneden.
0: Dat is waar. Ik weet niet, Roy, heb jij er nog wat aan toe te voegen?
2: Ben ik in beeld? Ik zat even in een boekje. Ligt hier een boekje van een dichteres op de tafel.
0: Openres of een dichteres?
2: Deze keer een dichteres. Wat was de vraag ook alweer?
1: Iets met bomen en blaadjes.
0: Iets met bomen. De herfst gaat zich natuurlijk ontbinden.
2: Herfst gaat zich ontbinden? Ontbieden, ja. Denk ik, dat je bedoelt.
0: Ja, ik denk dat ik jou met de hand even moet aandrukken. Maar goed, hey, dit werkt ook natuurlijk, of niet, Jordi?
1: Waarschijnlijk.
0: Ja, dus. Roy, nog wat aan toe te voegen?
2: Ja, wat was de vraag nog een keer?
0: De herfst komt eraan. Ben je al voorbereid?
2: Ja, natuurlijk, man.
0: Oh, gelukkig. Ja,
2: blazen al klaargezet.
0: Nou,
2: ja. Net als die Duitser, er moet meer geblazen worden. Ja.
0: Ja. Ik moet alleen even kijken hoe ik nou een totaalshot... want anders komt mijn neus de hele tijd in beeld. Wij gaan door naar Jan Smit met de 3J's.
1: Alweer Jan Smit?
0: Ja, dat ken ik. Ja, daarvoor moet je wel Jennerik hebben, want die is goed in plannen. Ze zeggen dat die man verliefd is. Ik weet niet of hij het over zichzelf heeft, zou je denken?
1: Nou, vast.
0: Ja? Nou ja, Roy, ik weet het niet. Ben jij verliefd?
2: Verliefd? Nou, dan moet ik eventjes in de wind gaan liggen, hoor. Dat weet ik niet.
0: Oké, nou, Jan Smit!

0: Het is zover. Bent u er klaar voor? Het is tijd voor... Is er nog nieuws van de camping?
1: Nou, laat eens even horen, Johnny.
0: Waar ben ik blij dat ik per ongeluk de microfoon uit had staan.
2: Ja, gelukkig. Oké.
1: Okay. Echt
2: nieuws. Ja, het is niet echt nieuws, maar ik heb er wel even een samenvatting van gemaakt.
1: Een samenvatting! Oké, hoor je dat? Een samenvatting.
2: Oké.
1: Dat kan niet!
2: Ja. Op het Urkenbos is er de grote

0: aan. En de receptie is eindelijk weer tijd voor normale gesprekken. Zonder er ondertussen drie kinderen vragen om een ijsje. Ondertussen genieten de campingbaas van de welverdiende vakantie. Of hij nu werkelijk rust heeft, dat is nog de vraag. We weten het eigenlijk ook niet. Want waarschijnlijk geniet hij niet echt altijd van vakantie. Het zal eigenlijk ook niet te werken. Want hij vraagt zichzelf ook af, waar is hier de wifi? Wanneer gaat het zwembad open? En kunnen we nog een extra sleutel krijgen? Maar ondanks alles is de rust weer gezellig op het Urkenbos. Langzaam beginnen we weer rustig te genieten van de nazomer. De koffie staat klaar. Hier en daar nog even een voortent die nog even weer afgebroken wordt. En ja, na het sluiten van het prachtig seizoen, 6 weken vol zomervakantie, gezelligheid en campingverhalen en nog meer dingen die vergeten. En nu, op naar de volgende zomer. Want je weet maar nooit wat er nog komen zal.
1: Was dit de samenvatting, ja. Jordi? Oh. Maar dus, er is dus ook een uitgebreide versie, begrijp ik hiervan.
0: Ja.
1: Okay. Maar er was eigenlijk geen nieuws, als ik het zo hoor.
0: Nee, dat zei ik toch?
1: Nee. Nou, toch
0: er is wel nieuws, maar ik mag het niet zeggen.
1: En toch, oh, dan word ik even. Hè? Ja. Is er nieuw? Wat dan? Huh?
0: Ja.
1: Ja, er zit hier met glimmende oogjes van. Ja. Oh, er is nieuws hoor. En er komt er niks.
0: Nee.
2: Ik ben benieuwd, Jordi, wat is het dan?
0: Ja, dat is de verrassing voor mij ook.
2: Maar als de microfoon uit is, kun je het dan wel een soort van een beetje een tipje van de sluier?
0: Dan kan ik alles zeggen.
2: Dan mag je voor mij dan echt alles zeggen. Wat vind jij ervan, Roy?
1: Ja, het is een democratisch land hier en je mag alles zeggen wat je wil, hoor.
0: Ja.
1: Denk je dat je kop eraf gaat, zoals je wat zegt?
0: Ja, je weet maar nooit.
1: Goed, ik zit... misschien als je later wat ouder bent, dat je het wat meer de schroom van je afgooit.
0: Ja, dat denk ik ook. Als ik 70 ben of zo en dement ben. En
1: als je net zo als mij bent. Hè?
0: Ja, ook lichtelijk dementerend.
1: Precies. Wat?
0: Dat.
2: Oké, ik reken dit... Ik reken dit dus hartstikke goed. Ik weet nu hoe het werkt. Nu heb ik hem door.
1: Hebben er al luisteraars gebeld die het ook door hebben?
0: Na 1 rondje gaat hij zeker uit.
2: Nee, er loopt dan een soort van timer.
0: Oh.
2: Wacht even. Er loopt een soort van timer. En zolang die timer loopt, moet dan niet iemand anders wat zeggen.
1: Mm-hmm.
2: Dus als nu Roy wat zegt...
1: Ja, ja. Ja,
0: hartstikke leuk, ja.
2: En nou zeg, kijk, nou ben ik te vroeg geweest en dan schiet hij weer van die automatische stand af. Dus
1: hij
2: ik moet
1: is
2: die
1: te vroeg. Het is, hij kan ook niet even.
0: Je moet ook op het timertje letten.
2: Ja, er is dus een timer waar we op moeten letten.
0: Dat is fijn.
2: Ik zet de muziek aan.
1: Allerlei hulpmiddelen, timers en.
2: Ja, maar begint nu Roy door mij heen te praten terwijl die timer nog liep. Ja, dus dan.
1: Oh.
0: Laten we nou maar gewoon genieten van het leven.
1: Is dat een bruggetje?
0: Denk ik. Ik heb geen plannen hier dus.
1: Nee, ik ook niet.
0: Ik doe maar gewoon een grote gok.
2: Ik zet hem aan. Ik geniet zo van het leven van Django Wagner.

0: We gaan weer naar een item toe. Ik denk dat u er dus natuurlijk wel 8 weken op heeft gewacht. Het is het item verhalen die nergens overgaan.
1: Precies, zo is het. Waarom staat
2: dat ding altijd uit? Waarom duurt het nou zo lang? Ik zit al een uur aan praten en dan loop alles in de zin pas.
3: Hij reageert wel snel.
2: Is dat 5 milliseconden had je nog ingesteld?
0: Veel te snel dus.
2: Ja leuk. Kan die muziek zachter? Gaat het natuurlijk om het verhaal en niet om die muziek. Ik heb een gratis presentatiegids ontvangen van Zingen in de Zomer. Omdat wij als Urk FM onze geluidstechnicus 8 weken lang hebben afgestaan aan het project Zingen in de Zomer. Dus als dank daarvoor kreeg iedereen hier een gratis presentatiegids. Dus wat doe ik? Ik open dat ding. Valt het helemaal uit elkaar? Wat denk je? Zit er maar 1 nietje in. Afijn, ik opbellen gelijk natuurlijk, hè, met Joost Eikelenboom. Ik zeg, wat is dat? Er zit geen nietje in. Duizend excuses, Roy. Je kent het wel. Meneer Knettenveld, we gaan het voor de regelen, hoor. Neem het als niet kwalijk en zo, en dat soort dingen allemaal. Stuurt die vrucht dat nietje los op. Moest ik dat nietje dus zelf weer inprikken. Opengehaald, vingers, ziekenhuis erbij, bloedkosten. Nou ja, niet te geloven allemaal. Als ik jou moet geloven, is het allemaal heel wat, natuurlijk, dat Zingen in de Zomer. Nou ja, laat me gaan. Als we dan jaar in jaar uit onze geluidstechnicus uitlenen, krijg je een zwaar verwrongen nietje. Nou ja, slaat eigenlijk helemaal nergens op, hè. Goed, dat was mijn verhaal wat deze keer wel ergens over gaat. Een kleine twist, ja. Kleine twist in de rubriek.
3: Nou.
2: Maar goed, dat heb ik meegemaakt dus.
0: Ik vond het niet kunnen.
2: Let op de woordspeling. Niet.
3: Ik mis toch echt onze sampler.
0: Ja, ik hoop die...
2: Ja, maar daar heb ik jou toch voor, Jordi. Dat jij dan in lachrijbas na zo'n sterk verhaal. Zit die weer glazen voor...
3: Ja, ik kan er wel om gaan lachen, maar...
2: Ik laat nu even een gepaste stilte vallen.
0: Ik ook. Ik wil even kijken wat hij... Maar het punt is, hij wil eens... We zitten echt even met het schakelen dat het nog niet zo gaat zoals we willen hebben eigenlijk.
3: Je doet het nou handmatig.
0: Nee, dat niet. Dat helemaal niet. Maar
3: het lijkt alsof die bij jou dan, als jij praat, trager reageert dan bij ons.
0: Ja, maar dat vind ik juist heel raar. Het is wel heel lui als we zo moeten met elkaar communiceren. Ja, dus als je klapt, dan reageert hij dus op alle... Dus als je klapt, dan reageert hij dus op alle microfoons. Dus dat is ook iets wat je niet moet doen.
3: Je mag niet meer tikken op de microfoon en niet meer klappen voor de microfoon.
2: Zeg, kun je nog eventjes uitleggen wat ik hier eigenlijk nog wel mag?
0: Ik denk heel weinig.
2: We hebben een nieuw systeem, jongens. We mogen niks meer.
3: Ik denk dat we eerst straks een hele overeenkomst krijgen wat hier wel en niet mag.
0: Ik denk dat we hier nog even goed mee moeten spelen. Iemand zin in een biertje?
2: Ja, is er nog?
0: Ik hoop het wel, want er is vast wel ergens een 5 in de klok.

0: Hoi. Nou, wat vonden we van mensen?
1: Prachtig.
0: Ja?
2: Het was fantastisch.
0: Nou, ik heb er ook van genoten, als ik eerlijk ben.
1: Ik heb alleen geen nood gezien.
0: Nee, nou ja, je doet het er maar mee. Je doet het er maar mee.
3: Mag ik wel praten nu, of moet ik wachten tot...
0: Ja, joh, als die niet schakelt, dan hebben we maar pech, joh. Dat I don't care. Jan-Hendrik, bedankt voor de nieuwproductie.
1: Ja, op afstand.
0: Jordi, bedankt voor je mooie column weer.
1: Prachtig.
0: En Roy, ook weer bedankt voor je input.
3: Het was fantastisch.
0: Ja, of we nooit gestopt waren, zo voelde het wel een beetje. Je gaat zitten en je begint gewoon weer...
3: Nou, ik vind het wel lekker dat die microfoon nu dat ik er niet met mijn neus tegenaan hoef te
0: zitten. Nee, de config heeft zijn werk gedaan.
3: Ja. De compressie is uitstekend.
0: Ja. Goede compressie. Dat doet echt wonderen.
3: Meer gecompresseerd worden.
0: En als je lekker goed op je koptelefoon is, dan hoor je gewoon lekker jezelf lekker goed. Dat is fijn. Dat is heerlijk. Daar hou ik van. Dus dat. Hè? Fijn. Zal ik de duif binnen laten komen? Dat je...
3: Oh ja, de duif, ja. Want we hebben weer in die 8 weken thuis zijn er heel veel mopjes en raadseltjes in gestuurd.
0: Ik ben een en al oor natuurlijk, hè?
3: Ja. Kan ie?
0: Ja.
3: Oké. Okay. Ingezonden door Jannie Buitendijk. Twee jagers zijn in het bos als een van hen ineenzakt. Hij lijkt niet meer te ademen en heeft een wezenloze blik in zijn ogen. Zijn maatje pakt snel zijn telefoon en belt 112. Met stokkende stem zegt hij: mijn vriend is dood, wat kan ik doen? De telefonist antwoordt: rustig, rustig, rustig aan, ik kan helpen. Om te beginnen moeten we zeker zijn dat hij dood is. Er volgt een stilte, daarna klinkt er een geweerschot. De man komt terug aan de telefoon en zegt: oké, wat nu? Ik mis toch wel de lachmachine.
0: Ja, die heb ik volgende week weer, de lachband. Oh. Jongens, ik moet nog even wat pluggen programmeren en wat dingen bestellen en dat soort dingen. Dus,
3: Dan in de categorie flauw, flauwer dan flauw. Harry Beuk, die heeft ingezonden: de postbode gooit brieven in de bus. Waarop de buschauffeur zegt: hey, hou er eens mee op. Dan ingezonden door Frits Tussendeur: twee mannen staan bij een open graf tijdens een trieste begrafenis. Zegt de een fluisterend tegen de ander: weet je, als ik doodga, wil ik sterven in mijn slaap, net als mijn opa. En niet schreeuwend en in paniek, zoals al die passagiers in zijn auto. Dan ingezonden door Marcel Binnenband. Tim en Merel gaan met een camper een rondreis maken in Australië. Wel opletten hoor, zegt de medewerker van het reisbureau. Jullie moeten links rijden. Een paar dagen later staan Tim en Merel weer aan de balie, helemaal in het verband. We willen onze reis toch maar annuleren, zegt Tim. Wat is er dan gebeurd, vraagt de reisbureau-medewerkster. Nou, zegt Tim, ik heb hier 2 weken geoefend met linksrijden, maar dat bevalt me niet.
1: Oh, het wordt wel steeds erger, hè?
0: Ja.
3: Nou, het kan nog erger, want hier is weer een mop ingezonden, of een raadsel ingezonden door Albert Keuter.
1: Ach, is die vent weer terug.
3: Hoe komt die vent iedere keer door de spam?
0: Ja.
3: Het is rood. Wat is rood, zegt hij, en ligt op het strand. Rood krapje.
1: Ik vind het wel mooi dat Albert Keuter dat ook op een brief doet van de KVK.
0: Eindreksel waarschijnlijk, of niet?
3: Een aanmaning. Hoe is het mogelijk, hè? Maar dit waren weer vijf toppers. Ik hoop dat jullie...
1: Een top.
3: Ik zie mijn gasten niet meer. Even voor de luisteraars thuis. De heren liggen onder tafel van het lachen. Ik zie ze niet meer. Oh, er komt weer eentje boven. Hij zit nu aan het mengpunt.
0: Hij is er weer. Hallo. Fijn.
1: Jouw besmopje.
0: Nee, ik heb nog niks, helaas. Nee.
1: Heeft er vaak nooit meer wat.
0: Ik heb wel dingen, maar die zijn weer niet... Oh, ik moet ook nog even hebben over jouw camping. Kunnen aangenomen met onze ADHD, dat we alles weer vergeten waar we het over hebben. Het is toch verschrikkelijk dit. En Jordi denkt, mooi, dan hoef ik het niet te vertellen.
1: Weet ik alweer.
0: Ja, geeft niet. Jan-Hendrik, bedankt. Even wennen aan de volgorde. Jordi, ook weer super bedankt.
1: Jij ook.
0: Ik vond het leuk dat je erbij was. Dus vandaar. En dan natuurlijk als laatste onze grote vriend Roy.
3: Ja, het was fantastisch.
0: Ja, moeten we vaker doen dit, hè?
3: Misschien volgende week?
0: Ja. Ik kwam erachter dat het alweer het 9e jaar is dat we Hollands Glory weer...
1: We zitten bijna op een jubileum.
0: We zitten bijna op 10 jaar. Misschien moeten we dan volgend jaar maar iets meer met live uitzendingen gaan doen in plaats van de laatste 2 keer.
3: Ja.
1: Maar dan ook echt ergens. Met mensen.
3: Ja, misschien een live uitzending in Press & Palace. Is dat wat?
0: Oh. Maar met inclusief buffet dan, hè?
3: Ja, uiteraard.
0: Ja.
3: Wordt ons uitje gecombineerd, ons bedrijfsuitje.
1: Ja.
3: Hè?
1: Jij regelt
3: neem er ook een uitje bij en een haring, ja.
0: Ja. Wilt u uitjes erbij? Nee, stinkt zo vanuit mijn mond. Ik kan geen laatste plaat meer draaien, want er is het...
3: Jij trouwens nog bedankt, Jouke.
0: Ja, alsjeblieft.
3: Voor dat gemoren geknaak met het
1: nieuwe
0: mengtafel.
3: Nieuwe mengtafel.
0: Ik heb het weer overleefd. Ik heb het gewoon weer overleefd.
1: Wat heb je nou gemengd eigenlijk?
0: Ik heb daar gemengde gevoelens bij.
1: Ja.
0: Dus. Bedankt weer voor het luisteren. Voor de donderdagploeg nog heel even volhouden. Dan is het weekend ook alweer gaande. Dus dan komt het denk ik wel weer goed.
3: Deze keer wel.
0: Ja, ik ga gelijk doortrappen door het nieuws. Dan hebben we het ook maar weer gehad. Ooievaar!
1: Doeg.
2: Dit is het nieuws op Urk FM.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
5: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
4: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Rhys Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
6: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
4: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klossen. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM.

0: denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard, en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zeg, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

Werd vanochtend wakker door mijn dochter. Ze vraagt: papa, waar slaapt de wind als hij niet waait? Ik zeg: ik denk boven in de wolken in een tent. En ze lacht. En opeens het besef dat ik gelukkig ben. En ik weet niet waaraan ik dit te danken heb. Ik doe mijn best om op te voeden, maar weet dat je nooit alles in handen hebt. Nooit zo goed gegaan als nu, mijn leven op orde. Maar een kind maakt het vergankelijk. Een les voor mij, ik zeg jou eerlijk, is meer in mijn kleine wereld dan het hebben van geld op de bank. En wat ook je plan, het is allemaal relatief. Ik moet denken aan de zus van een vriendin en laat een traan voor haar. Niet te verklaren, dood aan kanker en twee kinderen nagelaten. Denk aan mijn dochter, denk aan mezelf. Wat loop ik vaak te zeiken over wat ik doe of wat ik wil bereiken? En ik zie niet wat ik heb. Pluk de dag, jongen, denk ik dan. Pluk de dag en tel je zegeningen. Tel je zegeningen.

mij maar lekker lopen. Meningen zijn sowieso verdeeld en misschien is die van mij er ook wel één te veel. Want laat ons eerlijk zijn, waar draait het echt om? Waar denk je aan als je ligt op je sterfbed? Denk je aan het geld dat je allemaal verdiend hebt? Denk je aan de vrouwen die je allemaal gehad hebt? Kijk mij, bijna 60 jaar, zit op Ibiza. Moet mijn tijd nog komen of is mijn tijd voorbij? Wat je geeft is wat je krijgt. De reflectie van jezelf verpakt in wat gerijm. Maar om eerlijk te zijn...

nog steeds mijn dromen. En Diggy, ik kijk. Kijk naar boven. Kijk naar boven. Tel de sterren voor hem. Tel de sterren voor jou. Tel de sterren voor mij. Als je wilt, zal ik er voor jou zijn.

0: is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: veel problemen we tegenkomen in het land.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja. En we gaan oplossingen brengen en ik doe meteen uitspraak.
1: Oh ja.
0: En daarmee zullen ze het moeten doen.
2: Zo is het.
0: Ja.
3: Wij zijn de rijder, de rechter. Wij rijden door het land. En overal waar wij komen is altijd wat aan de hand.
0: Ik heet eigenlijk meester Visser, maar mijn vrouw zegt altijd Frank.
3: En de heren van het kadaster zitten op de achterbank.
0: Ja. Nou heren, waar gaan we deze keer naartoe?
1: We gaan deze keer naar mevrouw Pieters in
0: mevrouw Pieters.
1: Ja, haar buurman heeft een muurtje. Die is 2 centimeter te hoog.
0: 2 centimeter te hoog? Ach,
1: ja,
0: heel.
1: Ja,
0: hier is het. Ja. Is dat te hoog? Moet u daar meten?
1: Dat hoef ik niet na te meten.
0: Dan doe ik meteen de uitspraak. Ik zou zeggen, weg met dat muurtje.
1: Waar gaat het muurtje?

0: Waar gaan we nu weer naartoe?
1: We gaan nu naar de familie De Bruin.
0: De Bruin.
1: Daar staat een tomatenkas van de buren. En die staat 3 millimeter bij haar in de tuin.
0: Ach, ik zie hem al staan. Hier is
2: het. Wat gaan we daar aan doen?
1: Ik heb wel een idee.
0: Ja, heb je een idee? Wat gaat u eraan doen?
1: Hop, daar gaat hij.
3: Wij zijn de rijdende rechter, we rijden door het land. En overal waar wij komen is altijd wat aan de hand.
4: Ik heet eigenlijk meester Visser, maar mijn vrouw zegt altijd Frank.
3: En de heren van Kadaster zitten op de achterbank, ja.
1: Tussendoortje als het mag.
0: Tussendoortje.
1: Het gaat over mevrouw De Wilde.
0: Mevrouw De Wilde.
1: Bloemendaal,
0: ja.
1: Nou, haar man is bij haar weggelopen.
0: Wat verschrikkelijk, zeg.
1: Oh ja, kijk, daar staat ze op de hoek daar. Dat is ze.
0: Is dat die mevrouw? Nou, dan kan ik haar man geen ongelijk geven.
4: Gauw vergeten. Volgende zaak, mensen. Waar gaan we nu naartoe?
1: We zijn nu onderweg naar de familie Breedveld.
0: Breedveld
1: is Zandvoort.
0: Ze
1: hebben last van een carillon in de klokkentoren naast hun.
0: Oh, wat vervelend. Is dat hem, de klokkentoren?
1: Ja,
0: dat is het, hè? Wat doen we? Wachten we op het hele uur?
1: Nou, ja, dat is wel zo netjes, denk ik.
0: Ja, even wachten. Die gaat slaan.
1: Daar gaat hij.
0: Ja, daar gaat
2: hij. Hij slaat.

0: we nu weer in de laatste, denk ik. Ja,
1: zou je dan maar even kijken naar Witte de Wit in Enschede? Daar vallen de bladeren van de kastanjeboom van de buren in de tuin van mevrouw
0: Vermeulen. Is het hier? Hier moeten we zijn.
1: Ja, hier moeten we zijn.
0: Een flinke boom, zeg. Wat een bladeren.
1: Daar heb ik wel een oplossing voor.
0: Ja, dan heb ik daar een oplossing. Wat
1: gaat u
0: dan?
1: Ik ga even gaan.
0: Nou, wat gaat u dan? Wat bent u van plan? Maar hallo, rustig, rustig, rustig.
1: Zo, ook weer opgelost.
2: Hurricane Vemmo.

0: vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zweven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijteveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk. Waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. En maak kans op een heerlijk nachtje aan zee met ontbijt en diner. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker 1 speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.